zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat dan met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: Ja, wij lopen hier in Hengel, zoals je hier zegt, Hengelo.
1: Ja, in Hengel.
0: Ja, met Darius Dlomo. En Darius, we zijn hier bij de velden van?
1: Van Tubantia.
0: Van Tubantia.
1: Mijn oude club.
0: En Tubantia, die voetbalde op het ogenblik, in wat voor afdeling?
1: In derde klasse.
0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja. Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaren als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt, dat was mijn laatste profclub. Toen was Tubantia een
0: profclub. Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie. Nou,
0: dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk niet, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Nou, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook andere redenen. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve McConnell die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Ja,
1: hij heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in
0: Zuid-Afrika. Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks, dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Het was dus echt een derby. Zeg.
1: Ja, het is een derby. Het was altijd wel spannend.
0: Ja. en dan komen jullie elkaar in Almelo weer
1: in
0: tegen.
1: Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord. Nee. Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, dat was de straat, het oude stadion.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam van hier. Het was in het begin van betaalvoetbal. De meeste jongens die speelden semi-prof. Was net in het begin van betaalvoetbal. Maar ja, goed, ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Nee.
1: Nou, toen, goed, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door het KNVB op ambtenarenschaling.
0: Ja, van jouw voetbal ben je jouw studie gaan betalen, hè?
1: Wat ben je
0: toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar profvoetbal gezien. Nou ja, ik kan niet tot met pensioen blijven voetballen.
0: Nee.
1: Ik moet iets doen. Ik mag graag met mensen iets doen. Ik vind ze altijd prettig om met mensen te werken. En toen heb ik gezien, toen speelde ik hier bij Tubantia. In de tijd dat Tubantia nog betaald voetballen. Ik ga het combineren. Ik ga voetballen en studeren. Wat heel zwaar voor mij.
0: Ja.
1: Zware tijden. Ja. Als de jongens is zondag naar die dancing gingen, nou, ik ging achter mijn boek aan.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, je moet een keus maken. En ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuwe beroep voor mezelf gekregen.
0: Je hebt toen later de sociale
1: academie afgestudeerd.
0: Ja, dat is toch geen kleinigheid.
1: Ja, want ik zat ook met die taal erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zat ook met die taal erbij.
0: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel... Het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar. Maar...
1: Ja, nou, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van de boeren dan.
0: Nee.
1: Dat lijkt op Nederlands.
0: Ja.
1: Nooit geleerd
0: niet heb. Geleerd?
1: Nee.
0: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
1: Ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om Nederlands, goed Nederlands te leren.
0: Ja, ja.
1: En want ze hebben al van de geknipte woorden, waar ik zei, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Je bent ook niet alleen maar, ja, dat zou je toch ook een beetje sociaal werk kunnen noemen, maar je bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: Blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel...
0: In
1: Zuid-Afrika...
0: Heb je daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... Ja, God, mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja.
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonge was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jumper music.
1: Ja, jump music. Ja, jump blues.
0: Ja. Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja.
1: Ja, ik heb altijd, ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf, is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis stuur. Nou, dan heb je het toch goed gedaan. He, dat heb je ook, dat doe je ook.
0: Ja, ik wil er wel wat van maken. Ik wil wel applaus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
0: Ja, ik ben ook... je weet wel.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
1: 42 jaar.
0: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
1: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven, omdat die regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd, dat ik zei, ja jongen, dat wil ik niet.
0: Je kon je daar niet meer mee...
1: Nee, ik wilde ook niets geven aan de kinderen, waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik gaf verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, aparte regering, zei nee. Die zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
0: Ja, dat is...
1: Ja. Ja. Toen hebben ze, nou dat wil ik niet doen.
0: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
1: was
0: om,
1: heel, heel moeilijk. Afscheid te nemen van mijn kinderen.
0: Van je...
1: En van die familie.
0: Van alles wat je eigenlijk had.
1: Ja, ja.
0: Gewoon weg en de banden als het
1: ware. Want ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moet je dan achter, is een kwestie van keus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
1: Ja, nou, dat
0: gevoel... Je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
1: Ja,
0: En jij bent iemand die gaat er wel in.
1: Ja. Ik bedoel,
0: als je apathisch blijft zitten, en dan
1: wordt het niks.
0: Dan gebeurt het natuurlijk
1: niks. Dan wordt het niks. Nee. Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij best gehoord. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
0: Ja, ja. Nou, inderdaad, want als je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Twee periodes. En boksen dan.
0: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
1: Ja, zeker weten.
0: dat was mij onbekend.
1: Nee, nou, och jongen, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse zwarte elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Dat heb ik gedaan.
0: Ja. En daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen die hier komen.
1: Nee, je moet ook dit wiel hebben.
0: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan, ja. En je hebt al dat sociaal werk gedaan, dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere mensen dat het toch wel mogelijk is.
1: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
0: Ja, ja, ja.
1: Bleef ik ook hen ambassadeur.
0: Dat is te gek, man.
1: Ja, maar ik zou je vertellen even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat er gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizenaar, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizenaar.
1: Theo Huizenaar, ja. Toen hoorde dat ik een kampioen van Zuid-Afrika was. Natuurlijk, als promotor, hij was nieuwsgierig. Nou ja, wat heeft die jongen in St. Maas? Toen heeft hij mij uitgenodigd om te komen trainen in Rotterdam. Nou, toen ben ik daar naartoe naar een voetbalwedstrijd. Ik heb getraind met de jongens, een beetje gespraat. Nou, toen zag ik wel wat in mij. Toen heb ik gezegd, nou moet luisteren, ik wil jou opnemen in mijn club. Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Ja. Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Ja. Nou, die had ik wel plat kunnen gooien, plat kunnen slaan in de eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewijzen wat ik kan.
0: Ja.
1: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huizenaar bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam.
0: Waar was dat? In Odeon of zo?
1: In Odeon.
0: Ja, aan de Couvernes daar.
1: Exact,
0: ja.
1: Exact. Hij had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is.
0: Ja.
1: En hij wist dat ik ook zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen. Ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Ik wilde zijn. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
0: En dan moest je zingen.
1: Ja. En ik zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen. Ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, ik zei, speel maar I Can Give You Anything But Love.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I Can Give You Anything But Love.
0: Ja.
1: Ik vond het een beetje vreed. Achteraf, maar
0: naar Frans.
1: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
0: Ja.
1: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
0: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder. Oh.

0: Maar hoe lang heb je dan heb je door?
1: Ben je Theo? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetballen?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dat was mijn beroep. En s'avonds dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Wat voor drie.
1: Ja, jongen, ik had een kracht van 2 Belgische paarden.
0: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten. Overigens. En dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger. En vooral in het jazz genre.
1: Ja.
0: Ook nog vaak spelen. Ook, onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten. Ja. In Emmen.
1: Ja.
0: Met de Old Fashioned Jazz Group.
1: Waar ik dan
0: heel erg lang geleden ooit op bas ben begonnen.
1: Ja, dat vertelde me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
0: Ja, ja. En in Emmen heb je daar ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
1: Ja. Ik had me verdiept over de situatie van die Turfperiode. Om de Zuid-Drentenaar dus te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begreep wat hun voorgeschiedenis is geweest.
0: Precies.
1: Ja. Ja. En dat, nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
0: Zuid-Oost-Drenthe?
1: De Veengebied. Vind ik nog de mooiste.
0: De woeste grond die er nog is, een beetje.
1: Ja.
0: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
1: Nee, ik ben nou gepensioneerd.
0: Ben je eruit?
1: Jongen. Ik heb dit sociaal werk 28 jaar gedaan. Dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met...
0: Maar jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
1: Nee,
0: achter de geranium zo.
1: Nou, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
0: Ja.
1: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik ben begonnen met een stichting in Enschede, de stichting Enschede Alexander, dat is de township. Waar we hulpprojecten proberen te doen op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
0: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
1: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
0: En geen contact met familie, alleen via
1: brieven.
0: Maar waar jij van wist dat ze ook wel...
1: Die werden geopend door die brieven, dat weet ik. Ja. Die rotzakken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen Mandela...
1: Toen Mandela vrijkwam in 1990, zei, nou, nu ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild.
0: Ja, dat.
1: Ik heb gehuild gewoon. Andersom ook.
0: Ja.
1: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei, nou goed, dan ben ik bevrijd. Dan ga ik terug. Nu ga ik om de 2 jaar dan naartoe.
0: En Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een role model geweest, hè?
1: Ja, role model. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
0: Nee.
1: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet nou vakantie nemen.
0: Ja. En hoe, het gaat langzaam natuurlijk met Biggie en zo. En
1: ja, nou, ik zeg ook bij vele mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben me betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
0: Ja.
1: En dat zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
0: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Exact. 65 jaar communisme. Ja. Ja, ik bedoel ja. maar, Oost-Duitsland. Ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar.
1: Nee.
0: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Dat is de fout die ze maken.
0: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: Ik waarschuw ook de mensen, nou jongens, niet denken dat, ja, nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg maar, dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken. Als iemand honger heeft en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
0: Ja.
1: He? Anders gaat het.
0: Wordt mij ontevreden. Ja.
1: Ja. He, en daarom zijn namelijk luisteren. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, zeg ik ook tegen de stichtingsbestuur, ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
0: Absoluut.
1: He, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen. Het was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niets geven. Maar geef ze, maar het moet niet een één doel. Moet geen één doel moet zijn. Het moet geleerd. Hoe kan je zelf helpen? Ja? Ja. Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt, je familie ook eten krijgt, noem maar op. Dat is belangrijk, want het is duurzamer. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me

0: Ik heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, het is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen eindpunt zijn. Het eindpunt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen dan heb
0: je natuurlijk.
1: Je wilt, dat zal wel, weet je
0: dat
1: wel.
0: Merk ik ook als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ze hebben wel gelijk natuurlijk.
0: Ja, ze hadden gelijk. Maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Zeg, oh ja, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: He? Maar achteraf dan ontdek, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over meer. Tegen mijn jongeren van mijn familie. Ik zeg, nou, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is exact waar, ja.
0: Ik zeg, nou, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg, maar moet luisteren, als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk, omdat er zijn te veel van die universiteit.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik namelijk, en straten maken.
1: Ja.
0: En schilder. En timmerman. Je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent tegenwoordig, dan verdien je ook 75 gulden.
0: Exact. Ja. Dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Nou jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja.
0: Ja, ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, nou, hey, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, nou, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar de verf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, nou, als jullie nou slim zijn, gaan jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. Ik zei, nou hebben jullie werk. Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nauwe.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Het potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen, doordat de apartheid in de halve eeuw alles gereserveerd heeft voor de blanken.
1: Ja, ja. Is de opening mensen voor gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Hè, met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kende van mijn familie. Ik hoop dat een van jullie in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja.
0: ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja, ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg nou, want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komt een begrafenisauto uit Johannesburg. Ja, die zitten van de blanke concern. Ik zeg, nou, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Gaan jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag sterf wat.
1: Ja, ja, zeker. Weten.
0: Ik zeg, elke dag sterf wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is er natuurlijk genoeg te doen.
0: Oh. Dus elke dag sterven tientallen mensen, nou je hebt een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn platgemurf.
0: Exact.
1: En ze kunnen niet meer.
0: Nou, maar dat proberen een beetje eten te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, die kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland. Dat is
1: de leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, ik aan het eind van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dat is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komen van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten bij het bestuur van Schiphol in de auto in november, hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, we hebben geen bergen hier. Ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ja, ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwarte.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ja, en ik zei, ja, het zal wel zijn. Ik stapte in de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober. Ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was het onmogelijk geweest.
0: Ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die open die deur, de deur open. Ja. Dat is blanke Zuid-Afrikaan hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de andere. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan?
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Ik zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het
0: toch. Ik ga daar weer heen, met volle kracht tegenaan.
1: Ja. Dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen opgetrokken muren door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Bedoel, ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hen plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, ja, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, want iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, zeg nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel, wel. Maar ethisch, sociaal.
0: Ethisch gezien zaken ze
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaar. Ja. Nee. Er is niet de Nederlander die ik.
0: Vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo. Hoe is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggerit. Ja. Zo, hoe is het mogelijk? Ik zei, nou, oké, dat kan gebeuren, maar wat doen de anderen? Ze doen ook niks.
0: Nee.
1: Dan zei, ja, maar 42 jaar was onmogelijk geweest, dan had je een rambam van iedereen.
0: Ja. Ja.
1: Ik zei, maar ja, tegenwoordig, ja, iedereen die schrikt, die doet maar niks. Zijn een vrouw van die 80 jaar die wordt, die tas wordt afgeriet door een en ander mafkees. En niemand die doet wat. Niemand die rent achteraan.
0: Het is allemaal een beetje ikke en de rest kan stikken.
1: Maar dat is het punt. En daarom vind ik, ja, tenminste van mijn situatie.
0: Ja, is
1: achteruitgang.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Is achteruitgang. Ik vind het een verarming.
0: Ja.
1: Want Nederland is een mooi land.
0: Ja.
1: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
0: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
1: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven. Ja. Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
0: Ja. Ja, dat is... Dat... Ja,
1: hoe is het mogelijk?
0: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
1: Exact. Ik zei, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
0: Nee. Darius Lomo, 42 jaar geleden,
1: ja,
0: uit Zuid-Afrika,
1: ja,
0: hier aangekomen. En eigenlijk als een muzikale, sportieve...
1: Ja.
0: En ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
1: Ja.
0: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
1: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
0: Ja, dat is heel goed, jongen.
1: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius de Lomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, 5 Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En doorvoer een nummer van de Eno Lesser CD... Dancing Bear.

0: stuk waar ik eigenlijk wel als dierenliefhebber wel trots op ben, is Dancing Bear Blues. Ik heb dat wel eens gezien in Griekenland, hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland, waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen om ze te laten dansen. Hè. Dat doen die dieren dan, want die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. En ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn. Het boeddhisme zegt dat onder andere, dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan: heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik die hele wond- en klauwzeertoestand die. De BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt en als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar over dingen, mensen die dan voor het gewin het meest goedkoop rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen, dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En af en toe denk ik ook wel eens, ik moet vegetariër worden. Ik eet ook eigenlijk niet zoveel vlees meer. Maar deze Dancing Bear Blues, dat is eigenlijk een beetje dat gaat daar ook over. Want deze mensen die moesten met die beer geld verdienen. En in die zin hebben ze die beesten eigenlijk bijna gemarteld. Hè? En de tekst gaat is eigenlijk vrij eenvoudig. Down in Turkey, I saw the poor dancing bears. Looked them in the eyes and all I saw was fear. Je keek die beren in de ogen en je zag alleen maar angst. Ze werden geslagen met stokken. En opgesloten met kettings en dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je, rings to the nose, ringen door de nose. En zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn. In een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg. Van misschien kunnen we het wel ordenen, dan moet ik weer op internet. Dus, maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms hele rare dingen tegen. Die vond dat dan ook. Dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. Kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuurt maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren. Maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voelen jullie meer aangetrokken tot dieren dan dat meest nodig.
0: Mensen verknallen dat vaak. Hè. Ik heb er wel eens vaker over dingen over geschreven. The Big Sleep. Ik heb een liedje in petto dat gaat een beetje over die George Bush. Een figuur à la George Bush. Heet Cowboy Bum. Mensen die terwijl ze weten dat al die dingen gewoon eigenlijk min of meer, dat je min of meer aan de ondergang toe werkt, het toch maar het tegenovergestelde bliem doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, dat de wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal, ook niet, ik zal er ook niet om, om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, hoor.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunemet Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Kim Wilson, dat is de mondharmonica-speler en de zanger van de Fabulous Thunderbirds, maar hij maakt ook regelmatig soloalbums. Take Me Back, dat is zijn laatste album. Ouderwets live in de studio opgenomen en dit is een oude hit van rockzanger Larry Williams. Kim Wilson, Slow Down.

Kim Wilson, Slow Down. Lucinda Williams uit Louisiana komt uit een elitair gezin. Haar moeder was een klassiek geschoolde pianiste. Haar vader schrijver en hoogleraar. En Lucinda Williams overleeft ook al jaren met iets wat elitaire muziek. Want daar is blijkbaar een doelgroep voor. Lucinda Williams, Sidewalks of the City.

Lucinda Williams, Sidewalks of the City. De vader van Sean Amos werd multimiljonair als fabrikant van koekjes, maar het rijke luiszoontje wilde er niets mee te maken hebben. Hij koos voor een leven on the road. Dit komt van zijn album The Cause of It All, The Reverend Sean Amos, Going to the Church.

The Reverend Sean Amis, Going to the Church. Na de Birds en de Flying Burrito Brothers wilde Gram Parsons als soloartiest verder en basgitarist Chris Hillman adviseerde hem Emmylou Harris als achtergrondzangeres aan te trekken. En dat leverde meteen een hele grote hit op. Gram Parsons, Love Hurts.

Gram Parsons en Emmylou Harris, Love Hurts. Harry van Lier, dat is een bluesgitarist die al jaren actief is vanuit Groningen. Hij heeft daar zijn eigen bluesband en hij maakte al een album met Double Trouble in Amerika. Hij benutte de coronaperiode om thuis een soloalbum op te nemen. Dat album heet Devil Done Got In You. Harry van Lier, In My Time of Dying.

Harry van Lier, In My Time of Dying. Alle grote bands waren onder de indruk van Little Feat, de ultieme cultband uit Los Angeles met de geniale zanger en componist Lowell George. En zelfs de Rolling Stones bezochten live concerten van deze band. Little Feat, Willin'.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En hij reisde tot op heden met zijn gitaar door Amerika om inspiratie op te doen. Hij verbleef in New Orleans, Seattle, in Colorado, waar zijn grootouders verblijven, in New Mexico. En hij bezocht ook al Amsterdam en Budapest. En dat deed hij allemaal op het advies van zijn vader, Mike Burrow, die als voormalige hippie de hele wereld afreisde. Dallas Burrow. The high-low.

Dallas Burrow, The High Low. Whitney Duncan uit Tennessee, dat is een 37-jarige singer-songwriter. Ze werd ontdekt in de tv-show Nashville Star. En ze mocht meteen een duet opnemen met Kenny Rogers. Intussen heeft ze 5 bescheiden hits gescoord en ze maakte 3 albums. Het is een laatbloeier, want ze was de 30 al gepasseerd toen ze werd ontdekt. Whitney Duncan, Skinny Dippin'.

Whitney Duncan, Skinny Dippin. King Solomon Hicks, dat is een 28-jarige bluesgitarist uit New York, en hij speelt blues met een jazz sausje. Hij speelde al met Bruce Springsteen, George Thorogood, John Namath, Greg Allman, Eric Gales en Southside Johnny. En dit komt van zijn derde album Harlem. Het nummer is geschreven door Al Kooper. Dat was ooit de oprichter van Blood, Sweat and Tears en de producer van Lynyrd Skynyrd. King Solomon Hicks, I love you more than you will ever know.

King Solomon Hicks, I Love You More Than You Will Ever Know. Linda Ronstadt uit Arizona is door haar slopende ziekte uitgezongen, maar haar oeuvre is nauwelijks te overtreffen. Ze had 60 hits, ze maakte 42 prachtige albums en dit nummer is een top 5 hit in Amerika, Canada, Australië en Engeland. Het is een compositie van Roy Orbison. Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Junior Wells, dat was een mondharmonica-speler uit Memphis, maar hij ging naar Chicago om daar de opvolger te worden van Little Walter, die bij een café-ruzie om het leven kwam. Junior Wells vormde jaren in duo met gitarist Buddy Guy en hij toerde met Van Morrison en de Rolling Stones door Amerika. Junior Wells, keep your hands out of my pockets.

Junior Wells, Keep Your Hand Out of My Pockets. De Nitty Gritty Dirt Band werd in 1966 al opgericht in Long Beach in Californië. En zanger-gitarist Jeff Hanna en drummer Jimmy Faden zijn nog steeds van de partij. Jaren geleden verhuisde de band al naar Nashville en ze hadden grote hits met Mr. Bojangles, een nummer van Jerry Jeff Walker, en An American Dream onder de naam The Dirt Band. Bij elkaar hadden ze 43 hits. De Nitty Gritty Dirt Band, Working Man.

De Nitty Gritty Dirt Band, Working Man. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Californië. De man had hartproblemen, maar hij leefde het klassieke rock'n'roll leven. Drank, drugs en spelen tot je erbij neervalt. En dat gebeurde op 2 november 1996. Na een optreden in Fresno in Californië overleed hij aan een hartstilstand. Hij werd 45 jaar. William Clark, Broke and Hungry.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Welkom luisteraars bij Harry's Blues. En wij zijn vandaag inderdaad in de grote stad. Want wij hebben de Delta achter ons gelaten en wij zitten in Memphis wat deze aflevering betreft. En Memphis, dat is toch eigenlijk een beetje het, de top van de Delta, zeg maar. Hè?
2: Ja, daar begint het, zeg maar dan, in de lobby van het Peabody Hotel. Een heel groot hotel in het midden van Memphis. Als je daar s'nachts wat logeert, dan moet je de portemonnee flink wiet los trekken. Want dat is niet zomaar waar. Memphis, bekend door allerlei soorten van muziek. Maar vooral bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, Stevenson Action, dat

0: uitgebreid over Highway 61. Want ja, hij de Way Up North wil te maken, dan meuk over Highway 61. Maar vandaag zitten we gewoon in Memphis.
1: We zijn hier midden in Memphis, vlakbij Union Boulevard, wat uiteindelijk uitloopt naar de oevers van de Mississippi. En hier in de knik, precies in de knik van Union, daar zien wij de Sun Studios. En de Sun Studios, dat waren de studios van Sam Phillips. Een man die al heel vroeg in Memphis allerlei mensen ging opnemen die later heel belangrijk worden bent. En een daarvan, dat was natuurlijk Elvis Presley. Maar meer anderen die ook heel bekend waren, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. En ook wat donkere mensen, zoals daar zijn Bobby Bland, Rufus Thomas en nog een paar anderen.
2: Maar was dat hier nou een mix tussen de zwarte muziek en de blanke muziek dan? Als ik zo die namen, hè?
1: Ja, ik denk wel, kijk, op de radio toen was er natuurlijk een heleboel zwarte muziek. En daar ben die blank natuurlijk ook ontzettend door beïnvloed. Kijk, hier staat toevallig een busje van de Sun Studios. En daar kun je eigenlijk een tour maken. Je kunt een tour maken door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook naar Graceland. En dat is een beetje in de buitenbuurt van van Memphis.
2: Nou, zo met die bussen met gewoon, hè?
1: ja, zou kunnen natuurlijk.
2: Ja, zou dat wel?
1: Nou, voor mij hoeft het niet. Want ik vind dat eigenlijk een beetje een beetje poppenkast. Het is super commercieel natuurlijk. En met ons programma over de blues heeft het natuurlijk niet zo gek veel te maken, zo denk ik.
2: Het heeft meer met de rock and roll te maken.
1: Ja, en ja, god, het was de woonplaats van Elvis, maar het is nu gewoon toch een soort van museum waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Het is voor de stad Memphis is het een gedeeltelijk een zegen natuurlijk. En misschien wel het beste wat Elvis gedaan heeft voor de zwarte bevolking. Want in die industrie, want je kunt wel haast zeggen, een Elvis-industrie, daar werkt ontzettend veel zwarte mensen gewoon.
2: Ja, wat is dit nou anders dan een Delta Blues museum?
1: Ja, dit is toch wel schaalvergroot natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk over in Delta Museum ging het over 4000 mensen in de maand. Maar ik denk dat hier over veel en veel meer gaat. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door de stad. De stad is ook veel groter als Clarksdale natuurlijk.
2: Zo in binnen gaan, dan hem kieken hier zo?
1: Ja, ja.
2: Het is nou een café hier, hè?
1: Ja, het is nou een café. En daarboven daar, heb je nog een gedeelte van de studio met allerlei objecten die toen gebruikt werden. Kijk, en hier binnen daar hangt allemaal fotootjes van mensen die hier allemaal opgenomen hebben. Je kunt er cd's krijgen, je kunt er zelfs gitaren kopen aan de wand. Allemaal epifoons trouwens.
2: Laat maar eens even kijken daar. En, ik weet niet hoe binnen mag trouwens, hè, met camera, met microfoon, maar dat merken we dan vanzelf wel.

0: Dat is een hele bijzondere opname van Elvis Presley. Die man die de Sun Studio samen met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash groot gemaakt heeft. Dit is een opname uit juli 1970 in Nashville. En dat is zo'n opname die nooit uitgebracht is.
1: Ja, jammer. Dat is een hele goeie.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben verder niet zo'n Elvis-liefhebber.
1: Ik ben Elvis-liefhebber totdat hij in dienst ging. Daarna vond ik er geen bal meer aan. Dat heb ik gemeen met mensen als John Lennon en zo. En een heleboel anderen. Ik vind die Sun-periode echt het beste. Maar dit is ook heel goed met James Burton op gitaar. En een gedeelte van de Charlie Daniels band.
0: Ja, Charlie McCoy op mondharmonica.
1: Heel soepel gespeeld en gezongen.
0: Ja, ja, en dat heeft hij dan waarschijnlijk toch van huis uit midden kreeg, omdat hij in dat zwarte gebied opgegroeid is natuurlijk. Hè?
1: Ja, is gewoon een hele soepele stem.
0: Ja, geboren in Tupelo. Zoon van Vernon Presley.
1: Ja, Vernon. En zijn vader, die moest hij altijd helpen, want die had in de rug en zo. En
0: kwam hem ook nog tegen als een van de inwoners van Parchment Penitentiary.
1: Oh, dat is niet zo best.
0: Nee, hij had ook wel eens een keer in de bak zitten door zo'n geval.
1: Dat was mij niet bekend. Dat stond ook niet in Elvis' biografie.
0: Nee, dat zal wel.
1: Van Goldman of zo. Of
0: nee, dat soort Colonel Parker heeft dat niet toelaten waarschijnlijk.
1: Nee, want die liet dat soort dingen niet toe. Want die hield zijn eigen verleden ook super geheim.
0: Ja.
1: Want deze man was waarschijnlijk illegaal de United States inkomen. De man uit Breda, hè?
0: Juist. Dan hebben we met hem teruggegaan naar juni 1999, naar Memphis.
2: Het is hier plaatselijke tijd 11:30. En wij zien hier echt zo'n diner dingetje. Waar je vroeger had, waar die scholier neer ging, weet je wel, op high school.
0: Zo'n lunchroom idee.
2: Ja, zo ziet het café er ook uit. De klok die is al helemaal in de vorm van een zwarte schijf met het Sun-label erop. Daarboven hebben we Johnny Cash hangen. Hier zien we Elvis. Elvis met zijn moeder ook nou, en met Vernon, zijn vader. Wie erop zie je met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash.
0: Maar kunnen we voorstellen dat zo'n man, Elvis Presley, dat hij uit Mississippi van het platteland, Tupelo, dat hij hier naartoe gegaan is?
2: Ja, ik denk dat als je muziek aan een grote muziek wil presenteren, dan moet je hier wel naartoe. Kijk, die eerste opname die hij hier maakte was ook dit was de enige opnamefaciliteit ook. En Philips die deed nog wel eens dingen die anderen niet deden. Dat was geen major, dat was ook een mannetje die wat struunde. En die wat mensen opnamen waarvan ik dacht, nou dat is wel waar. Kijk, Sam Phillips is wel een goede man geweest natuurlijk. Is wel de man geweest die van de muziek hield en die zei van de commercie, zo gauw de commercie echt toeslaat, dan wordt het vaak met de muziek minder. Dat is hetzelfde quote als John Moore eigenlijk zei. En die zei van ja, nou gaan de politici zich ermee bemoeien, in Clarksdale zelfs. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak, want politici moeten met de handen van de muziek afblijven, vind ik.
0: Maar kunnen we zeggen dat hier op deze plek, dat hier de rock and roll geboren is?
2: Mickey Newberry die heeft altijd gezegd, rock and roll is only blues with a beat. Tenminste, dat is blues met een beat. Als zodanig zou je kunnen zeggen ja, dat het hier geboren is. Mm. Maar ik ben niet zo'n Elvis fan. Ja. Ik hou wel van zijn manier van zingen, maar ik vond dat hij creatief gezien niet zoveel achtergelaten heeft. Alleen de eerste periode. Hier in de Sun Studios, die vind ik echt te gek, maar daarna hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het werd hier na die oorlog en toen in Duitsland, al die zoete liedjes, die mij voor mij direct doortrekken, weet je wel.
0: Maar is eigenlijk Elvis ook niet altijd een beetje een, ondanks alles naar buiten toe, een beetje een zielig figuur gebleven?
2: Ja, zeker op laatst. Ik bedoel, werd hij toch een parodie van zichzelf, vind ik. Maar hij neemt niet weg dat
0: maar ook een soort. Een soort countryjongen die naar een plattelandstad gewoon is, want dat is Memphis. En die toch nooit wiedergekomen is.
2: Nee, hij is hier blijven hangen. Dus, maar misschien kon hij ook niet zo ver weg van zijn moeder en zo. Want hij was erg op zijn ouders en op Vernon, zijn vader gesteld. En dat zijn van die redenen die een beetje duister zijn, waar je mama nu moet gissen en zo.
0: Maar die heeft me toch ook altijd omringd met, ja, met dezelfde meest, met zijn jeugdvriend.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat dat betreft kunnen die Elvis wel wezen.
2: Nou, dat denk ik niet. Ik heb niet zoveel. Ik heb veel minder vrienden dan Elvis. Ik heb ook minder geld trouwens. Hij heeft veel geld en wij ook veel vrienden.
0: Ja, maar.
2: Nee, ik heb weinig, heel weinig vrienden.
0: Ja, maar je hebt ook elke keer over dezelfde mensen, over Rudy Leukveld. En...
2: Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen, nou ja, Rudy, daar ga ik dan nog mee om. Maar verder heb ik eigenlijk, ja, ik heb wel een boel kennissen, maar echte vrienden moet ik echt zoeken.
0: Ja, maar dat is ook een moeilijke onderscheid, ja, vrienden en kennis, ja. Denk ik. Mooie gitaar door aan de wand trouwens, zo daar is hij hem naartoe lopen. Maar...
2: Ja.
0: Er is hier een hoop merchandise in de Older Sun Studio. En een heleboel de troep ook, maar volgens mij is dit wel een mooi spul, Harry.
2: Ja, het is ook goedkoop namelijk.
0: Ja, kijk nog niet gelijk door nou.
2: Nee, het is een mooi spul, maar het is ook goedkoop. En die kijkt natuurlijk wel direct naar de prijzen in vergelijking met Nederland. En dan zit je hier goed.
0: Ja.
2: Dus luisteraars, als je een gitaar wil kopen en je bent toevallig in de States, dan kun je goedkoop uit.
0: Maar wat hangt hier?
2: Nou, het zijn allemaal Epiphones. Dat is een beetje hetzelfde soort gitaar als Gibson. Het is niet van dezelfde fabriek. De Hollies en zo, die speelden daarop. En George Harrison speelde ook nog wel zo op een Epiphone. Hij is iets goedkoper als Gibson. Maar de modellen die komen wel aardig overeen. Zo, die ene daar is een beetje de Les Paul. En dat andere model is een beetje het ES-model van Gibson. Nou, dan heb je die Flying V daar nog hangen.
0: Dat was
2: waar Albert King altijd op speelde. Ja.

0: Albert King.
1: Yeah.
0: Op de Flying V.
1: Ja, prachtig gespeeld. Jammer van die viool, maar verder is niks mis mee. Je kunt horen dat Albert Collins er later naar luisterd hebben, naar Albert King.
0: The Cadillac Assembly Line.
1: Ja, prachtig nummer over het verlaten eigenlijk van de Delta en vertrek van de Delta naar Detroit, Michigan. En dan hoefde je geen ja te knikken, maar je moest werken aan de Cadillac Assembly Line. En dat waren de grote fabriek van General Motors, waar je dan terecht kwam.
0: Was Elvis trouwens zo gek op, hè? Cadillacs.
1: Ja, Eldorado's, alles had hij, weet je wel.
0: Ja.
1: Er is nog in het verhaal van dit is een biografie van die Goldman of zo. Goldman heet die, geloof ik, die man. Dat hij ook een aap had op een gegeven moment als entertainment. Hè. En die had hij dan helemaal aangekleed. En die zat achter het stuur van die een van zijn auto's. Daar reed hij door Memphis heen. Ik kwam voor de stop. Ging de mensen naast hem rijden. En dan bukte hij zich. En dan keek die mensen die keek dus in die auto. En dan zag ik ze gewoon een aap aan gaan sturen. Weet je wel. En het lullig is van het hele verhaal. Die aap dus later, toen hij niet meer in het wensenpakket voorkwam van het entertainment gebeurde van Elvis, is die aap, die werd heel erg verwend en die is toen helemaal in de vergetelheid geraakt.
0: Yeah.
1: Die is eigenlijk, dat is ook weer eens niet zo'n leuke track van die Elvis.
0: Dat nog eens hem terug gaan.
1: Echte dieren liefhebber.
0: Dan nog eens hem terug gaan naar Memphis, dan nog eens hem terug gaan naar die Sun Studios, want er hong nog het een en ander aan de wand of zo.
1: Ja.
2: Ja, een mooie foto van Howlin' Wolf. Dat doet me goed om die hier te zien.
3: Yeah.
2: The Backdoor Man. The Backdoor Wolf zelfs. Het is een van de weinige bluesartiesten die hier opgenomen heb natuurlijk.
3: Maar toch, hij is een foto ziet zoals die er onderaan met Elvis, hè?
2: Ja.
0: Die jongen, die heeft wel wat bewerkstelligd.
2: Dat is de Louisiana Hayride. Dat was een heel bekend gebeurd hier. Jaarlijks terugkomend festival. Ik ken die foto. Ja, dat...
0: Maar het was voor de eerste keer dat mensen, dat fans, dat die zo gek werden, denk ik.
2: Ja. Maar je moet niet vergeten dat dit was een blanke jongen die dat aan het publiek deed. Weet je wel, ook een bepaalde erotische beweging waar die mensen op een gegeven moment, waar die vrouwen van die tijd gek van werden. Maar niet vergeten dat in de Delta, in die oude checks ook al speeld werd en dat de vrouwen daar ook gek werden. Maar dat kwam helemaal niet naar buiten toe.
0: Ja.
2: Dat werd in de geslotenheid van die zwarte gemeenschap werden gedaan. En dit was gewoon aan het publiek voor ook een groot deel blank publiek, zie maar. Dan kun je die foto zien.
0: Ja. Maar zullen hij dat overnemen van de zwarte? Die seksuele uitstraling?
2: Ja, dat denk ik wel. Want hij hoorde natuurlijk heel veel zwarte muziek op de radio daar in Tupelo. Hmm. Ja, maar nagaan dat ze de eerste hit al van Arthur Big Boy Crudup was. En ze voelde zo'n beetje van Big Mama Thornton. Nou, dat waren blueszanger is. Hij kwam met drie dingen in aanraking. Dat is de gospel en de country en de blues. En dat zit allemaal wel in zijn muziek.
0: Door heeft heel wat neus van hem.
2: Ja, daar heeft hij. Ja, nou ja. Met studiomuzikant van Sam Phillips. Die gewoon later bij hem in de bandje vormde. Met Scotty Moore en Bill Black en G.D. Fontana. Dus.
0: Nou, wou je nog wat kopen hier, Arie?
2: Nee.
0: Wou je maar niks kopen?
2: Nee.
0: Wou je niet een verstaandig boek aanschaffen?
2: Nee, dat heb ik al gedaan.
0: Een mooi shirt.
2: Dat heb ik al gedaan in Square in Oxford, Mississippi, in de universiteitsstaat. Daar heb ik een paar prachtige boeken gekocht over de blues. En ook nog een mooi t-shirt waarop staat dat lezen je niet slechter maakt. Oh.
0: Dus ik ben zie doen in Drenthe niet rondlopen met Sun Studio of...
2: Nee, dat zou dan misschien voor een van de jongens van de band misschien nog wat wezen of zo. Een presentje, maar dan moet ik maar eens even...
0: Nou, zou dan maar een Diet Coke nemen?
2: Ja, dat doen we.
0: Dat doet hier allemaal daar?
2: Dat doen we. Ja, want er lopen hier ontzettend veel dikke mensen rond in Amerika. Ondanks de ongelooflijk veel health programs, de apparaten op de televisie. Maar ja, als je die burgers hier ziet en aanverwante artikelen, want wij wilden gisteren even een soort van sandwich.
0: Ja, een hapje, ja.
2: Een halve sandwich, die was... Daar kun je een dag op toezelwaar.
0: En laat je mijn krant meenemen, want ze hebben hier de Memphis Flyer. En als je hier komt en je wilt wat weten over muziek hier, dan moet je de Memphis Flyer nemen.
2: De Memphis Flyer nemen. Dat is for free en er staat alles in.
0: Nou, pak je die krant in, dan bestel ik even de kook.
4: Mother-in-law. Don't take much to spark you guys off, man. Couple of words and you're off and running, man. Okay.

0: Let's go, Lil.
1: Ja, dit zou je toch eigenlijk ook niet als een standaard Elvis Presley nummer zien?
2: Hè? Nee. Maar ze hadden wel plezier in die jongens. Want aan het eind dan hoor ik ze direct al schreeuwen, play it back.
1: Zo. Ja, ja.
2: Ze vonden het wel leuk.
1: I get my mojo working.
2: Nou ja, dat is de classic van Muddy Waters. Maar iedereen heeft het gedaan. Zelfs Jimmy Smith met zijn Hammond. Een blues classic, zullen we maar zeggen. En Elvis was er natuurlijk, die wist dat allemaal.
1: Ja, die is daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè? Dat,
2: ja.
1: De invloed, kijk, de cabin van Muddy Waters was niet heel ver bij hem vandaan wat dat betreft.
2: Nee, en hij ziet waar hij zelf in grootbracht is, in dat shotgun house. Dus
1: ja.
2: dat in Tupelo stiert. Nou, dat is ook een hockey eigenlijk.
1: Ja, ja. Bij we verloor het centrum van Memphis,
2: ja.
1: De Sun Studios. Je kunt nog een hele tour maken en al dat soort dingen. Maar ja, ik heb het toch metgekregen naar Graceland eigenlijk, ja?
2: Ja, want onze vriend Willem van der Linden was er ook bij. En die wil natuurlijk ook nog filmen, maar het is ons allemaal daar niet lukt. Het was super commercieel, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een heel lange reis naar van het centrum naar Graceland toe gehad. Naar de plek waar als Elvis zien buitenhuis had, zeg maar, zo ongeveer. Ja, dat is toch wel een apart fenomeen waar hij doorkomt.
2: Ja, dat is een hele industrie ook, hè?
1: Een hele toestaan.
3: Ja, Beale Street is groot. Ja.
4: Daar is Beale Street niks bij.
3: Nee, dat is een hele bussen en toestaan. Vliegtuigen. Alles in het teken van Elvis. Het enige goede wat gebeurt is dat een heleboel mensen werk aan hebben. En voor de rest, ja. Je kunt een circuitje lopen naar de tickets toe.
4: Dit is toch wel typisch Amerikaans, daar is zo'n toestand van maakt.
3: Ja,
4: dat
3: is wel door de douane hier. Ze ook van die paaltjes staan en zo. Ja. Maar ja, je kunt er wat over zeggen. Maar
4: we zijn King, hè? Wat wij zullen gaan doen. Walk a mile in mijn shoesfield, dat hoeven wij niet, hè? De Graceland Mansion Tour. Ik moet eerlijk zeggen dat met de entree nog wel metvalt, hè?
3: Ja, ze kunnen natuurlijk naar hoe lang is die man overleden? Al een hele tijd, niet? En Fiepzeuppig op steek hier door, vier. Ja, bedoel, op een gegeven moment kun je natuurlijk, houd het ook een beetje op, hij hele hoge prijzen hanteert.
4: Nou, $10 is voor Nederlandse begrippen.
3: Ja.
4: Nou, dat vind ik niet duur.
3: Nee,
4: dat is bepaald niet duur. Zo moet je hem informeren of wij met de camera aan de
3: binnen. Ja, informeer maar. En,
4: ja? Ik loop wel hem door naartoe. Hallo. I hope so.
5: Oké, okay, I'll try.
4: Can we go inside with camera and audio to make making pictures for a radio and TV program for Dutch radio?
5: I'll have to get it okay.
4: Yeah?
5: Through
4: not inside the house, but outside.
5: Okay, let me get it okay through someone that's over there.
4: Yeah. Okay.
5: He's gonna call me back in just a minute. Yeah.
4: Okay.
5: Along.
4: Yeah.
5: If you'll take this, and if y'all will go over to corporate office, it's right. Don't turn it. If you go up to the red light right here, go across the street. And then go left, and you'll see a two-story building right up there.
4: Yeah.
5: And it's right there and there.
4: Yeah. Then we can go in there and see can help us.
5: Yes. See Todd Anderson.
4: See Tom.
5: Todd.
4: Todd Anderson. Okay. We go over there.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Ik denk dat we hem naar dat gebouw moeten of zo. Maar volgens mij hij door het huis liggen, ja.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is mij op zich eigenlijk ook genoeg. Ik hoef alleen nog eigenlijk maar hem naar het huis. Ik hoef dat hele circus hier niet te zien.
3: Nee, dat is eigenlijk...
4: Kan me dat nou schelen?
3: Ja, dat is eigenlijk... Dat andere hoef je niet te zien, lijkt mij. Dat is
4: nee. Het. En de vliegtuigen waar ze in reden hebben?
3: Nee,
4: vleugen, dat is volledig, auto's.
3: Volledig onbelangrijk. Het is,
4: ik vind dat huis nog wel interessant.
3: Als je een shot van dat huis kunt nemen.
4: Ja. Elvis Aaron Presley.
3: Nee, 77. Oh ja, ik weet nog dat... ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Dat ging naar je, misschien.
3: Ja.
4: Die hele muur is helemaal vol geschreven.
3: Ja.
4: Die man heeft toch wel waanzinnig iets bewerkstelligd op die andere manieren.
3: Ja.
4: Ja, waanzinnig toch eigenlijk. Roel was hier ook nog zitten.
3: Roel.
4: Ja. Dit is... Dit kun je niet voorstellen. Ik mis ik niet.
3: Dit is helemaal niet zo'n groot huis eigenlijk hier zo. Als je dat zo van hier gaat zien, dat valt er nog wel mee.
4: Maar ik weet niet, ik heb het ook niet zo gevolgd, maar volgens mij was hij ook niet eens echt zo'n hele, zo'n patser.
3: Hij is gewoon een... Gewoon een zoon van een arme truckdriver gewoon.
4: Ja. Ik denk dat hij is dus in de omgeving gemaakt natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat vooral die manager er heel slecht aan gedaan heeft. Dus, die heeft er volgens mij volledig geen verstand van gehad. Dus, een soort van ja, de verkeerde manager, denk ik. Iemand, ja. die hem ook in films die speelt, derderangs films. Want Elvis kon, had in eigenlijk in aanleg wel een goede acteur kunnen worden. Maar hij heeft altijd in de verkeerde films gespeeld. Hij heeft hem de verkeerde kleren aan laten trekken. Ja. Ik bedoel, iemand die rock and roll groot heeft gemaakt, die kan toch op een gegeven moment nooit meer in zo'n pak optreden, in zo'n kermispak. Het is, dat heeft iets te maken met iemand die zelf geen verstand van die business heeft, volgens mij. Ik bedoel...
4: Ja, maar of een volstrekt gebrek aan zelfvertrouwen nou, bij die jongen.
3: Die man die kwam uit een medicine show, uit een beetje zo'n dubbele wereld. En die heeft gewoon gedacht van, nou ja, als ik die man een alle kleren aantrek, die... Ja, die ben je. Uit het milieu waar hij wegkwam, dan. Ja. Het is ook verschillende maal sprake geweest dat hij weg wilde bij die Presley, bij die Van Kuik en zo. Dus,
4: Colonel Parker.
3: Ja, Colonel Tom Parker, ja. Vreemd is dat Elvis ook nooit buiten Amerika hebben optreden. En dat kwam grotendeels door die Tom Parker, want die. Die is hier binnengekomen op een, zonder paspoort. Die was helemaal geen Amerikaans staatsburger. Dus,
4: die had wat problemen als hij de grens overging.
3: In Engeland staat ze eigenlijk om Elvis te schreeuwen om Elvis. Ja. En op de pad, in Nederland bijvoorbeeld ook, is het nooit geweest.

0: Ja, is toch wonderlijk, hè? Hij zo'n nummer huurt van Elvis, The Plantation Rock. Komt bij de film trouwens, Girls, Girls, Girls.
1: Ja, maar dat geeft wel net aan wat ik zo net zei. Ik bedoel, dit kan toch helemaal niet. Net alsof het dan een uitspanning was. Jongens, op de plantage gaan we even lekker rock'n'roll met een biertje erbij of zo. Terwijl die mensen daar natuurlijk helemaal krom lagen. Zo, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat.
0: Het is een buurt in de werkelijkheid.
1: Plantation Rock, ja, ik bedoel precies.
0: Het is allemaal, dat Graceland sowieso, allemaal een beetje, ja, phony.
1: Ja, het is toch een beetje zo iets als van, je geeft een aap een gouden ding, maar het is een blijft lelijk ding of zoiets. Het is veel kiets natuurlijk, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Maar dat is de cultuur door natuurlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, dat is niet alleen Elvis, maar...
1: Een soort van der Valk-achtige gebeuren of zoiets, een beetje.
0: Tot besluit, want de oorspronkelijke basis van de muziek van Elvis, van de gospel en de country en de blues, ik denk dat die in het nummer van Big Mama Thornton eigenlijk... Ja, als een van de beste naar voren komt.
1: Ja, dat zijn sublieme nummers. Die eerste Sun Recordings, daar sta ik helemaal achter. Daar luisterde ik vroeger ook naar. Op dat kleine bakkeliet en radiootje. Dit Philips hier met die ronde schaal en zo.
0: Ja.
1: En dan hoorde je Elvis. En daar zat ik op te wachten. S'nachts met Thor aan de radio. Want mijn ollen, die mochten dat niet horen. En dan, Hound Dog en Blue Sweater Shoes. En It's All Right Mama. Dat waren voor mij de tracks, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Geweldig.
0: Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't-

0: Nummer van Big Mama Thornton. Hound Dog, de enige echte Elvis Presley op het Sun Label in Memphis.
1: Tennessee, yeah.
0: In 1954 is er voor de bluesmuziek het een en ander veranderd. En als ik het boek The Mojo Man, de biografie over Muddy Waters doorlees, dan zie ik waar de oorzaak door van waar die vandaan komt. Hè?
1: Ja, de blanke mensen die maakten zich de blues eigenlijk eigen. En die gingen toen eigenlijk een beetje met de eerstrieken, zou ik maar zeggen. Daar werd een grote geld werd verdiend.
0: Dat gebeurde allemaal in Memphis.
1: Ja, je kunt zeggen van blues was een volksmuziek. Werd gemaakt op het platteland, in de plantages en dit in de Mississippi Delta. En tot de blanken kwamen en die maakten er iets anders van. Toen werd het eigenlijk rock and roll en dan was het eigenlijk al geen blues meer. Dus eigenlijk heb rock and roll wat met blues te maken, maar blues eigenlijk niks met rock and roll. Ik bedoel, ik denk dan dat blues gewoon een eigen cultuur was, maar het is natuurlijk veranderd. Mickey Newbury die zei altijd heel terecht, vind ik nog steeds, rock and roll is only blues with a beat.
0: Nou, Muddy Waters heeft er een liedje over gemaakt. En misschien dat het ook wel goed weergeeft. 1977 van de LP Heart Again, ook weer met Johnny Winter, die in een van de vorige uitzendingen ook al een keer genoemd is. The blues had a baby.
1: Ja.
0: En they named it rock and roll.
1: All right.

0: 1977. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Van de LP Hard Again. In het boek schreef ze daarover. Op pagina 267. The Potent Pairing of Winter's Guitar and Cotton's Harp. Dinges was dat.
1: James Cotton.
0: James Cotton op de mondharmonica. Is a standout in The Blues Had a Baby and the Name is Rock and Roll. In an upbeat offering with all the vigor of a Saturday night fish fry.
1: Ja, ja.
0: Soms vroeger een beetje toegaan geweest, denk ik.
1: Ja, dat is feest, hè?
0: Ja, op slot op de hand. Feest op... wat is een fish fry, trouwens?
1: Dan kun je... vis op een...
0: Een visbarbecue, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Grill. Een grill, ja. Muddy heeft nooit voor zijn... wat ondernomen, dacht ik, ja?
1: Nee, voor zover ik weet was alleen Howlin' Wolf... hebben opgenomen voor Sam Phillips van Sun.
0: Ja, en die heeft het dan weer uitgebracht bij Chess.
1: Chess, ja. Ja.
0: Nou, een van die... Ik weet niet of het zo'n stuk is. Denk het ook wel, want dit is op een Chess LP. Van een hele aparte LP. Rare and Unissued uit 1984 van Chester Burnett. Nee, dit is van Muddy Waters trouwens. Maar nummer van Chester Burnett. Smokestack.
1: Lightning.

0: Hele oude opname, Harry, uit 1954 is dit. Smokestack Lightning, compositie van Chester Burnett, die dus wel voor Sam Phillips opgenomen heeft. En Muddy Waters heeft dat nooit gedaan. En dit is een echt met oude bezetting.
1: Ja, ja, Jimmy Rogers en Willie Dixon op bas. En Freddie Below op drums. En Freddie Below, dat was dan de sessiedrummer van Chess. En dat was eigenlijk een man die...
0: Die mocht er eerst niet bij, volgens mij.
1: Nee, hoor. Nee. Leonard Chess, die wilde ook Jimmy Rogers er niet bij hebben. Die wilde eigenlijk dat Muddy eigenlijk... toch een beetje... Het was een beetje een conservatieve man. Die wou eigenlijk niet zo snel naar die elektrische blues toe. Maar Jimmy Rogers is heel bepalend geweest eigenlijk toch wel voor die Muddy band. Want hij speelt daar van die prachtige riffs constant onderdoor. Mm. Laag. Maar Fred Below was een man die eigenlijk uit de militaire muziek kwam. En ook geschoold was en jazzdrummer. En die had eigenlijk de grootste moeite om de eenvoudige figuren die dan in de blues gangbaar bent, om die te spelen en zo. Mm. Die moest eigenlijk een beetje terugschakelen, want die was al verder.
0: Ja, ja. En uiteraard hier bij ook weer Walter Jacobs, Little Walt, yeah, op de mondharmonica. Yeah, yeah, yeah. Dit soort platen die worden vaak in één dag of nou hooguit in een paar dagen opnemen, denk ik.
1: Ja, kijk, alles werd in één keer opgenomen. Ook de zang en zo. Gewoon sessies bij elkaar gaan zitten en spelen, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoals het gaan is met Eddie Boyd. Die LP van ons, Praise the Blues. Die hebben wij in één dag opgenomen. Hmm. En dat waren 12 nummers. Dus.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, daar hadden we het over. Want dat is toch een beetje het markante jaar waarin de blues... zeg maar de baby van de blues, de rock and roll, dat die ook de bluesmuziek begonnen te overheersen. En dat de blues in dat opzicht toen toch een zware periode tegemoet ging.
1: Ja, want daarna werd het toch minder. Totdat de Engelsen weer kwamen en het een beetje terugkaatsen naar Amerika toe. En toen kwam er weer een opleving. En in het midden van de 70 jaren toen verdween de blues eigenlijk weer een beetje in de kantlijn. Van de...
0: Ja, je ziet altijd dat eigenlijk een golfbeweging is, hè?
1: Ja, ja, nou, de laatste jaren is er eigenlijk... Is het eigenlijk samen met de jazz eigenlijk maakt het ongeveer 3% van de verkoop in Amerika. Dus dat is bijzonder weinig.
0: Als je dan maar nou wil lezen, pak het mooie boek er eens bij. Ik weet niet eens of het in Nederland verkrijgbaar is, maar vandaag aan de dag dan kun je het ook uitstekend via internet bestellen, via Amazon.com of Barnes & Nobles. En maar wat er nu Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Wat wel eens zegt dat het toppunt van de bluesmuziek dat Beale Street in Memphis is. Maar of dat zo is, Harry?
1: Dat hoor je de volgende keer weer bij Harry's Blues. Want dat is een fantastisch programma. En dat giet over Beale Street, Memphis en allerlei andere dingen.
0: En ook onder andere nog over een Memphis Mini. Een van de meest legendarische blueszangeressen in Amerika. De frontvrouw. Op het gebied van de bluesmuziek. We bezochten het graf van haar in Walls. En dat ligt net ten zuiden van Memphis. Harry's Blues, The Way Up North, weer vandaag maakt door onze technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de B-kant van de hitsingle Another Day, Another Road. En Harry Musquet schreef dit nummer helemaal alleen. En ook de nieuwe pianist Herman Brotus van de partij. QB and the Blizzards, Feeling Like a Shootcase.

En na een periode als gitarist in Engeland bij John Mayall en de Bluesbreakers keerde hij terug naar Amerika. Daar maakte hij nog een album met de Cade Brothers in Arkansas. En toen ging hij solo verder. Coco Montoya, Someday After a While.

Coco Montoya, Someday After a While. Eric Clapton loopt als een rode draad door dit uur. Hij was de gitarist van de Yardbirds in Londen, maar het werd hem allemaal wat te commercieel. En toen een compositie van Graham Goldman een grote hit werd voor de Yardbirds, stapte hij uit de band. De Yardbirds, met de laatste keer dat Eric Clapton meespeelde. For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. Walter Trout uit New Jersey was gitarist bij John Lee Hooker, Percy Mayfield, Big Mama Thornton, Joe Tex, Kent Heat, John Mayall. En dit is een opname uit 1989 van de Walter Trout Band. Please Don't Go.

de Walter Trout Band, Please Don't Go. Eric Clapton en Duane Ellman raakten bevriend toen ze samen deel uitmaakten van Delaney, Bonnie and Friends. En gedurende die periode namen ze ook regelmatig samen nummers op. Totdat Duane Ellman om het leven kwam bij een motorongeluk. Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World.

Eric Clapton en Duane Ellman, Mean Old World. Johnny Lang, dat was een voormalig wonderkind uit Noord-Dakota. Maar hij raakte aan de drugs en de dranks en hij leek in de goot te belanden. Maar zijn schoonvader maakte een newborn Christian van hem, Johnny Lang. Good morning, little schoolgirl.

Johnny Lang, Good Morning Little Schoolgirl. Eric Clapton had met basgitarist Jack Bruce en drummer Ginger Baker het supertrio Cream. Dit werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland en 5 in Amerika. Cream, White Room.

Cream, White Room. Susan Tedeschi uit Boston is getrouwd met Derek Trucks en runt met hem de Tedeschi Trucks Band. Maar daarvoor had ze een eigen band met gitarist Sean Costello, die overleed aan een overdosis drugs. Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

Susan Tedeschi, Just Won't Burn. Derek and the Dominoes, dat was de sterrenformatie van Eric Clapton met Bobby Whitlock. Hij speelde bij Sam & Dave, Booker T en the MGs en Delaney & Bonnie. Carl Ruddle, hij kwam uit Jerry Lewis en de Playboys. Jim Gordon, hij speelde bij de Everly Brothers, de Beach Boys en Paul Revere en de Raiders. En toen vermoorde hij zijn vrouw en zat hij tot zijn dood in 2023 in de gevangenis. Dave Mason had een verleden bij Traffic, George Harrison en Fleetwood Mac. En Wayne Allman kwam natuurlijk van de Allman Brothers Band, Derek and the Dominoes, Bell Bottom Blues.

Derek and the Dominoes, Bell Bottom Blues. In 1961 was het een single van Howlin' Wolf en er verschenen covers van Sam Cooke, The Rolling Stones, Willie Dixon, Ronnie Hawkins, Otis Rush, The Doors, Lucky Peterson, Mick Taylor, Brian Adams, Robin Ford, Tom Petty, Etta James, Kenny Wayne Shepherd, Lucinda Williams en dit is Luther Allison, Little Red Rooster.

0: since my red rooster been gone.
1: Luther Allison, Little Red Rooster. Eric Clapton maakte overal blues van. Dit is een oud nummer van Bob Dylan en het komt van het album The Cream of Clapton. Het werd een hit in Australië, Canada, Ierland, Noorwegen, Engeland en Amerika. Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door.

Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Het nummer zat dominant in de film As Good As It Gets, de succesfilm met Jack Nicholson. En dat betekende een hit voor Van Morrison. Days Like This.

0: Adeline Stokrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ik weet niet precies waar je allemaal een kring hebt met Sinterklaas, maar ik denk niet dat je veel cd's kring hebt die vanavond in Harry's Blues te horen bent. Muziek bijvoorbeeld van Larking Poe, de nieuwe cd Self-Made Man, van Samantha Martin en Delta Sugar, van The Pretty Things, jawel, The Pretty Things in Engeland, Huey Lewis, Kingfish Ingram, Kokomo Kings en Joan Osborne. We begonnen met een country duo. Randy Rogers en Wade Bowen, AM/FM.

Muziek uit Texas, Randy Rogers en Wade Bowen van de CD Hold My Beer, volume 2. Het nummer gaat over radiogolflengte, over frequenties, AM en FM. Productie trouwens van Lloyd Maines. En Lloyd Maines die komt uit Lubbock, uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Die heeft de productie gedaan van deze CD, maar die was vroeger heel bekend als steelgitarist. Onder andere van op het, de LP Sweetheart of the Rodeo van de Byrds, Lloyd Maines. Joan Osborne van de zangeres uit Canada van de CD Trouble and Strife. Vorige week al een keer een nummer van de draait. En vandaag het titelstuk.

Nee, cd van Joan Osborne, de cd Trouble and Strife. Heel wat aandewerk, dat is van de Kokomo Kings. Kokomo Kings, dat is een clubje muzikant uit de Scandinavische landen, zou ik kunnen zeggen. Uit Zweden en uit Denemarken. Mensen die heel veel in begeleidingsbands speelden van James Harmon, Rusty Zinn, Lazy Lester, dat soort volk. En die hebben nou zelf een cd gemaakt. Een single gemaakt, geen cd nog. En daarop speelt Harmonica Sam, die speelt daar ook op. Met Sam Anderson is dat trouwens. Hè? Samuel Anderson. Geen Nederlander, maar ook in, ik denk, uit Zweden. Hele aardige muziek. Luister maar. Buckle up.

Klinkt een beetje als een oude Chuck Berry, deze band uit Scandinavië. De Kokomo Kings met Buckle Up, een single die ze uitgebracht heeft. Ook een single, naar een cd die in 2019 uitgekomen is. Dat is een single van Kristoon Ingram. In 2019 kwam hij met het album Kingfish en nu komt hij met een nieuwe single. Deze man uit Clarksdale, hele jonge vent nog, 21 jaar. Dat is de nieuwe blues, zou je kunnen zingen. Empty Promises.

Ja, toch mooi dat zo'n jonge kerel, Christone Ingram, dat hij de blues oppakt in de hedendaagse vorm, maar met de wortels van vroeger, zeg maar. Christone Ingram met Empty Promises. Huey Lewis en The News. Een man die al heel lang bezig is, althans Huey Lewis. Hugh Anthony Craig III, zo is hij officieel, geboren in juli 1950. Want die verschillende dingen gedaan heeft, maar helaas als gevolg van de ziekte van Meniere eigenlijk niet meer wat kan doen. Wel een nieuwe cd naar huur komen, maar in hoeverre dat nou precies neewerk is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan ook best wezen dat dat al wat eerder op een hum is. De cd Weather dus, en daarvan het nummer I Am There For You.

weet niet zeker of dit uit Californië komt, maar het klinkt wel een beetje zo. Ik weet trouwens wel dat de moeder van Huey Lewis, dat hij goede vrienden was met de manager van The Grateful Dead. Dus dat liep er wel wat op dat het uit Californië komt van oorsprong. De CD Weather was dat, en door van het nummer I Am There For You. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van het nummer Pretty Thing. Ja, en de Pretty Thing, dan denk je gelijk aan de Pretty Things. Een beatgroep, een popgroep uit Engeland, uit de 60e jaren. Nou, daar draaien we ook inderdaad een nummer van, want die binden nu nog een nummer van Bo Diddley, want dat is de originele maker van Pretty Thing. Maar de eerste versie die komt van ook een Engelsman, Mick Clark, die ooit met het duo Killing Floor begonnen, alweer jaren geleden, ik geloof in 1968 al. En later is hij met zijn eigen band gaan spelen. Dat doet hij nog steeds trouwens, Mick Clark. Hij is ook al op leeftijd, geloof ik 69 jaar, of misschien nog al ouder. Dit is van de CD Contemporary Blues uit 2014, de versie van Mick Clark van Pretty Thing.

Mike Clark, Pretty Thing van de CD Contemporary Blues uit 2014. Het origineel dat dateert uit 1954. Dat is opgenomen op 14 juli 1954 in Chicago. Het is een nummer van Willie Dixon, alhoewel het eerder op de naam stond van Bo Diddley, oftewel Elias McDaniel, de originele naam van Bo Diddley. Maar Bo Diddley was zo sportief om me later te vertellen van dat Willie Dixon, dat die hem eigenlijk de teksten in het oor fluisterde toen hij aan het schrijven was en niet op de volgende regel kon komen. En dan was er weer Willie Dixon, die zei dat schreef, dat en dat schreef. Dus eigenlijk is het een combinatie van McDaniel en Dixon. Pretty Thing van Bo Diddley uit 1954.

Het eindigt in een enorme dot galm die waarschijnlijk de Chess Brothers, Leonard en Phil, want daar is het voor opnemen op Chess Records. Die hebben het daar waarschijnlijk voor gezorgd op 14 juli 1955. Met Bo Diddley, uiteraard de zanger en op gitaar. Jerome Green, de man die de maracas bespeelde. Het kenmerkende geluid van Bo Diddley. Lester Davenport op de harmonica en Clifton James op drums. Dezelfde dag nam ze trouwens ook een nummer Bring It To Jerome op. En dat was eigenlijk een ode aan Jerome Green, de maracas-speler. Bo Diddley, het origineel. Nou, dan een versie die 10 jaar later uitkwam, in 1964... van een Engelse band, The Pretty Things, ooit opgericht door Dick Taylor. Die begon in 1962 een band Little Boy Blue and the Blue Boys, met onder andere medestudenten van hetzelfde kunstacademie, volgens mij. En die medestudenten waren Keith Richards en Mick Jagger. Nou, daar is uiteindelijk later is door de Pretty Things Band door u ontstaan, met onder andere de zanger Phil May, die volgens mij begin dit jaar overleden is. Ze gingen door het leven als een band die ruiger en lilliger was dan de Rolling Stones. Hele bijzondere uitvoering. Ik denk uit 1964 zelf, want het klinkt allemaal nogal wat rammelend. The Pretty Things.

In 1964 was dat. Het nummer waar de band naar genoemd is. Het nummer Pretty Thing door de band Pretty Things. Drie versies waren dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1954. Een wat recentere uit 2014 van Mick Clark. En dus de Pretty Things. Pretty Things trouwens waar Hans Waterman, de drummer van Cuban Blizzards, ook nog bij gespeeld heeft. Ze speelden toen het vol in Italië. Een bijzondere band trouwens, de Pretty Things. Grootste hit was Don't Bring Me Down. Een band die ook wel volle invloed had. Ook in Nederland bij groepen als The Outsiders bijvoorbeeld en de Q65. We gaan terug naar muziek uit Canada. Joan Osborne die komt uit Canada. Dit is Samantha Martin en de Delta Sugar. De cd die heet The Reckless One. En door van Loving You Is Easy.

Ja, het is eigenlijk meer soul dan blues. Dit is Samantha Martin en Delta Sugar. Delta, dat suggereert altijd dat het echte blues is. Maar nee, dat suggereert niet wel nu. Van de CD The Reckless One, Loving You Is Easy. Nou, voor de volgende geldt ook, het is geen echte blues. Danny Brooks en Little Miss Debbie. Ook van oorsprong uit Canada, maar die woont al jaren in Texas, Danny Brooks. Met zijn partner Little Miss Debbie. Dat is de CD Are You Ready van u te komen. En weer draait het nummer One More Mile.

One More Mile in Mississippi. Denny Brooks en Little Miss Debbie van de CD Are You Ready? Are You Ready for Larkin Poe? Oftewel voor de beide zusters Lovell, Rebecca en Megan Lovell. Uit Georgia, ondertussen trouwens uit Nashville, want daar ben ze naartoe verhuisd. Maar het is wel echt een southern rock band, zou je kunnen zeggen. Ze hebben ook wel de Little Sisters of the Allman Brothers genoemd. Stevige muziek die de dames maakt. Dit is van de nieuwe CD die ze uitgebracht hebben. Self-Made Man, Larkin Poe met Back Down South.

Larking Poe met Tyler Bryant op de gitaar met Back Down South. Van eigen bodem, van eigen Drentse bodem, is de cd Train Back Home van de groep Pick and Shovel. Een band bestaande uit Harold Schenk, Richard Friese, Tjidde Knol, Rob Ales en Fons Hof. Ik heb een cd uitgebracht. Leuke cd met hele aantrekkelijke muziek. Hele vrolijke muziek eigenlijk wel. Opgenomen in de studio Spitsbergen begin van dit jaar. Pick and Shovel met Ride That Train.

Ride That Train, Pick and Shuffle van de nieuwe CD Train Back Home. Muziek van eigen bodem, van Drentse bodem. En best een hele leuke muziek, een leuke CD. Train Back Home. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Oscar Benton. De man die begin van deze maand overleed. Ferdinand van IJs, dat was zijn oorspronkelijke naam. Oscar Benton, zijn artiestennaam. En ja, het grootste succes had hij met Bensonhurst Blues in 1973. En dat kwam in een film terecht, volgens mij, van Alain Delon. En werd toen heel erg bekend. En Oscar Benton, ja, hij was niet zo'n hele bekende bluesman. Ik kan me ook herinneren dat Harry misschien niet al te veel van hem moest hebben. Want in 2011 toen werden ze allebei toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame. Nou, Harry die vond dat niet zo'n hele grote eer dat het samen met Oscar Benton was. Maar goed, Oscar Benton, helaas is er niet meer. Een nummer uit 1969, oorspronkelijk een nummer van Jimmy Witherspoon in de uitvoering van Oscar Benton. It Ain't Nobody's Business.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Bobby Fulofor, dat was een band uit El Paso in Texas. En de band coverde een nummer van The Crickets uit 1960. En even later werd de 23-jarige zanger dood aangetroffen in zijn auto in Los Angeles. De moord werd nooit opgelost. Dit nummer werd wel een hit in Amerika. Het nummer en in de 13 in de Amerikaanse hitparade. De Bobby Fulofor, I Fought the Law.

The Bobby Fuller Four, I Fought the Law. Bob Crewe, de producer van Frankie Valli en The Four Seasons, schreef dit nummer voor zanger Mitch Ryder. Het werd een top 10 hit in Amerika voor Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, Take a Ride.

Miss Ryder and the Detroit Wheels. Jenny, take a ride. Joe South uit Atlanta was de studiogitarist bij Bob Dylan en Simon & Garfunkel. En hij schreef Hush voor Deep Purple, Rose Garden voor Lynn Anderson en Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal. En deze solo-single eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade. Joe South, Games People Play.

Joe Sout, Games People Play. Brenton Wood uit Louisiana had zich er al bij neergelegd dat zijn carrière was mislukt. Brenton Wood uit Louisiana had zich er al bij neergelegd dat zijn carrière was mislukt. Hij was jaren

Brenton Wood, Gimme Little Sign. Bob Lind was een singer-songwriter uit Denver en Metric Music Records dacht dat ze de nieuwe Bob Dylan hadden gecontracteerd, want de eerste single werd meteen een top 5 hit in Amerika. Maar daar bleef het bij. Bob Lind ging de geschiedenis in als een one-hit wonder. Bob Lind, Elusive Butterfly.

Bob Lind, Illusive Butterfly. De 16-jarige Michael Brown mocht in het weekende met zijn bandje gebruik maken van de studio van zijn vader, producer Hash Brown. Maar niemand wilde het nummer op single uitbrengen. En na lang zeuren was uiteindelijk Smash Records, een bescheiden label uit New York, bereid om er een singeltje van te maken. En het werd meteen een top 5 hit in Amerika. The Left Bank, Walk Away Renee.

The Left Bank, Walk Away Renee. Lee Dorsey, dat was een protégé van songwriter en producer Alan Toussaint uit New Orleans. Hij had de muziek al opgenomen en Lee Dorsey hoefde het alleen nog maar even in te zingen. Alan Toussaint en soulzanger Willie Harper waren de achtergrondzangers. En het werd een top 10 hit in Amerika. Lee Dorsey, Working in the Coal Mine.

0: Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. Roy Head uit Texas runde de band Roy Head and the Trades. Hij nam het nummer op in de Gold Star Studios in Houston en het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Hij bleef op 2 steken achter Yesterday van de Beatles. Roy Head, Treat Her Right.
1: Yeah.

Roy Head, Three to Right. Paul Revere en de Raiders, dat was een band uit Portland in Oregon met organist Paul Revere en zanger Mark Lindsay. De band trad op in klassieke Amerikaanse legeruniform en dit was een anti-drugsong, het nummer 4 in de Amerikaanse hitparade. Paul Revere en de Raiders. Kicks.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs werkte als portier bij een bar in North Carolina. En hij vertelde zijn baas dat hij een betere singer-songwriter was dan de artiesten die daar doorgaans optraden. En even later debuteerde hij in het Party Nun Café. En een jaar later was hij al een fenomeen in heel Amerika. Luke Combs, Days Like These.

Luke Combs, Days Like These. Zanger Sky Saxon verhuisde vanuit Salt Lake City naar Los Angeles. En daar werd hij zanger van de band The Seeds. Het was een beperkte band, maar het ruige imago zorgde voor hits. Dit nummer eindigde 36 in de Amerikaanse hitparade. The Seeds, Pushing Too Hard.

The Seeds, Pushing Too Hard. Wayne Carson Thompson schreef de wereldhit The Ladder voor de band van Alex Shelton, de Box Tops. Hij had ook al Always On My Mind geschreven en dat was een groot hit geworden voor Willie Nelson en voor Elvis Presley. En ook dit is weer een compositie van Wayne Carson Thompson. Het nummer eindigde 18 in de Amerikaanse hitparade, The Box Tops, Soul Deep.

The Box Tops, Soul Deep. Songwriter George Martin uit Long Island had een meidengroep nodig voor zijn nummers en de Shangri-La's uit New Jersey wilden het wel proberen en het leverde de dames een paar grote hits op. Dit was een top 5 hit in Amerika voor de Shangri-La's. Remember.

De Shangri-La's, Remember. Kenny Jermiak en zijn broers Richard en Charles slaagden er niet in om hits te scoren met hun vocal trio. En daarom begonnen ze een ouderwetse band met een organist, een gitarist en een drummer erbij. En toen lukte het wel. Dit nummer eindigde vier in de Amerikaanse hitparade. The Soul Survivors, Expressway to Your Heart.

The Soul Survivors, Expressway to Your Heart. The Young Rascals uit New York, dat was de band van zanger Eddie Brigatti en zanger-organist Felix Cavalier. Het nummer werd geschreven door postbode Rudy Clark uit New York, die allerlei bands van hits voorzag. En na Groovin' en People Got to Be Free was dit de derde nummer 1 hit voor The Young Rascals. Good Lovin'. One, two.

The Young Rascals, Good Lovin'. Classics 4, dat was een band uit Jacksonville, Florida. De band bestond uit ex-leden uit de begeleidingsband van Roy Orbison. En drummer Dennis Yost zong het nummer. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade en de band ging later verder als The Atlanta Rhythm Section. Classics 4, Spooky.

Classics for Spooky. The Syndicate of Sound, dat was een band uit San Jose met zanger Don Baskin. En de band won een talentenjacht en de eerste prijs was dat ze een singeltje mochten opnemen voor Scarlet Records. Zanger Don Baskin schreef het nummer zelf en het eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade. The Syndicate of Sound, Little Girl.

The Syndicate of Sound, Little Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Kingsmen uit Portland, Oregon, met zanger Jack Eli coverde een nummer van The Wailers uit Seattle. En de single kwam uit bij het kleine lokale label Jordan Records. Maar desondanks eindigde het als twee in de Amerikaanse hitparade. The Kingsmen, Louis Louis.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Tot aan de klok van Zeubmuren, oftewel een uur lang. Muziek uit allerlei streken, maar vooral uit Amerika. Muziek van B.B. King, van Robin Ford, een nieuwe cd. Sue Foley, ook een nieuwe cd. Cap Mo, een nieuwe cd. Nou, wie maakt geen nieuwe cd's? John Mayall, die heeft ook een nieuwe cd. Dat is zijn allerlaatste cd waarschijnlijk, want hij treedt hier nog niet meer op. Dit is Chills and Thrills.

Ja, toch jammer dat hij er met ophoudt, want dit is een mooi nummer. Nummer van de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. The Sun is Shining Down van John Mayall. Mooie titel daarbij. Met uitstekende mensen er trouwens bij. Met Mike Campbell, de gitarist van The Heartbreakers en later ook van The Dirty Knobs. En Carolyn Wonderland die speelt erop mee, dus niet de mensen die erop mee doet. Een nummer van John Mayall. Ook een nieuwe cd is die van Cap Mo, samen met Darius Rucker. Ook een zwarte Amerikaanse singer-songwriter zou je kunnen zeggen. Samen hebben ze een cd, maar Good Strong Woman is de cd. En die komt ook nog uit. De cd die heet Good To Be. En daarvan draai ik Good Strong Woman.

0: Het is altijd goed op een nummer waar ik van Kevin Moore, zoals hij eigenlijk heet. Ook in dit geval weer van de nieuwe CD Good to be a good strong woman. We gaan hem terug eigenlijk. Eigenlijk maar heel ver terug, want de volgende compositie, One Bourbon, One Scotch, One Beer, is van oorsprong opgenomen in 1953. Een compositie van Rudy Toombs en opgenomen Amos Milburn in 1953. Maar het is vooral bekend geworden eigenlijk in 1966 door de uitvoering van John Lee Hooker. En misschien nogal meer, 11 jaar later in 1977 door George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals dat toen het niet heette. Dit is de uitvoering die Harry Musquet opgenomen heeft. Hij heeft hem eerst opgenomen op zijn LP Boom Boom Bang in 2003, denk ik. En dit staat op de nieuwe CD, nieuwe LP die net uitgekomen is, de Grollo Blues, het materiaal van Eddie Rose, allemaal live opgenomen, QB and the Blizzards met One Bourbon, One Scotch and One Beer.
1: This is a little song by John Lee Hooker, all about drinking. This one called One Bourbon and One Scotch and One Beer.

Een live opname van het album Grollo Blues, wat dit jaar uitgekomen is. Een dubbel LP, een dubbel CD ook. Allemaal de muziek die opgenomen is in de periode 2001 tot 2011. De blazer zit erbij, maar helaas John LaGrant ontbreekt op de nummers. Vind ik toch wel een beetje een gemis. We gaan naar Malcolm McWatt. Malcolm McWatt is een Schotse singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont en heel veel relatie heeft met Amerika. Zijn muziek die klinkt ook heel Amerikaans. Hij werkt ook vaker samen met Amerikanen, onder andere met Gretchen Peters, een geweldige zangeres en een songwriter. Door is een nieuwe cd van u, de komende cd, Dial It Back. En het nummer wat ik draai, dat is dezelfde titel als zijn begeleidingsband, Glass Mountains.

muziek uit Schotland, Engeland, maar eigenlijk uit Amerika. Hij noemt het dan ook heel mooi Trans-Americana. Nee, Transatlanticana. Transatlanticana, transatlantisch. De verbinding tussen Engeland en Amerika. Malcolm McWatt van de CD Dial It Back. Nou, echt naar Amerika toe, dat is Sue Foley. Die komt uit Austin. Die zat bij Antones, Clifford Antones. Het label van Clifford Antones. En ook de club die ook zo heette, Antones. Was ooit nog een keer hier in Austin met nog twee andere zangeressen. Trouwens op het Take Root Festival. Kwam nog in de studio bij Harry's Blues. Dit is van hun nieuwe CD, Pinky's Blues, The Hurricane Girl.

goed gitaarwerk van Sue Foley op de Fender Telecaster. En ook nog met Jimmy Vaughan erbij ook nog. En dat van de cd Pinky's Blues, Hurricane Girl. Je hoort het op Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is Scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bobby Blue Bland uit 1974 van de LP Dreamer. Gaat over het nummer Ain't No Love in the Heart of the City. Het is een beetje het verhaal van dat het in de stad toch ook niet alles is. En dat je misschien nog wel net zo goed en misschien nog wel beter op het platteland kunt wonen. De eerste uitvoering is van Govan Mule, de band van Haynes. Dat is de cd Heavy Load Blues. En Govan Mule, de naam, heel aparte naam eigenlijk. Je speelt het ook heel raar, G-O-V-T met Mule. Maar het is het verhaal van de arme boertjes die vroeger een klein trekpeer die kreeg van het Rijk, van het gouvernement. En dat was dan een muilezel. En vandoor het Govan Mule, de muilezel van het gouvernement. Ain't no love in the heart of the city.

Doggie, die Ain't No Love in the Heart of the City van Warren Haynes. Dat is de grote man van Govern Mule. Een band die al heel veel cd's gemaakt heeft. En Warren Haynes die is in allerlei dingen altijd actief. Het origineel, dat is uit 1974 van Bobby Bland. Bobby Blue Bland, zoals hij ook wel genoemd werd. Een zanger uit Louisiana. Hele goede zanger. Harry Musquet was de favoriet. Die was fan van Bobby Bland. Dat weet ik wel. Het origineel dus van Dreamer uit 1974. Bobby Blue Bland.

De man die zingt altijd een beetje, zoals het dan noemt, smooth. Een beetje, niet, ja, een beetje relaxed, zeg maar. Een beetje de southern style van Louisiana. Bobby Bland, het origineel van Ain't No Love in the Heart of the City. Hij is ook de man van het nummer Small Town Talk. Dat was ook een favoriet van Harry Musquet. Small Town Talk, roddel en achterklap, zeg maar. De derde versie is van dichter bij huis. Die is van Erwin Java. Van de cd Keeping It Real. Voor zover ik weet de enige solo cd die Erwin Java gemaakt heeft. Met hulp van allerlei andere mensen. Zeker wat de zang betreft. Want Erwin zingt niet zelf. Speelt geweldig gitaar. Maar de zang die komt van Tineke Schoenmaker in Ain't No Love in the Heart of the City.

Oké, volk, dat platteland. Want in the heart of the city, dat is de liefde niet te vinden. Ain't no love in the heart of the city. Het origineel was van Bobby Bland uit 1974. Door naar een nummer van Aaron Java uit 2017 van de cd Keeping It Real. En de aanleiding, dat was de cd van Governed Mule, Heavy Load Blues. Robin Ford, een man uit een muzikale familie. Zijn vader had de Ford Blues Band, om het zo maar even te noemen. Zijn broer speelde er ook bij, Patrick en Mark. En Robin Ford, dat is de gitarist. Door zijn nieuwe cd van Udicom. Een helemaal een instrumentale cd. Nou, we hebben net vulde zangen gehad, dus wel tijd voor een mooi, rustige nummer. Het is opgedragen aan een bekende jazzgitarist, Lonnie Johnson. Robin Ford van de cd Pure Blues voor Lonnie Johnson.

Nou, lekker om tot rust te komen bij dit nummer van Robin Ford van zijn nieuwe CD Pure and Blues voor Lonnie Johnson. De volgende is de Delevantes. Dat zijn twee broers, Bob en Mike Delevante uit Nashville, Tennessee. Van oorsprong komen ze trouwens uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Ze werken al samen met Gary Talent. En dat is weer de man die ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen zat. Volgens mij heeft hij deze cd ook geproduceerd van de Delevantes. De cd A Thousand Turns en door van The Short Bad Blues.

De Delevantes met de Short Bed Blues van de cd 1000 Turns. Gary Talent die deed de productie ervan en Ben Mentens die speelde op de piano en op andere nummers speelde hij op orgel. En dan heb je toch een beetje de associatie met Tom Petty en de Heartbreakers en aan de andere kant ook wel een beetje met de E Street Band van Bruce Springsteen. We zijn toe aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Mark Rodgers van de cd Rhythm of the Roads. Mark Rodgers is een man die, ja, we zeggen een beetje uit de sfeer van de cosmic country rock kwam. Al wat tikje terug eigenlijk. Beetje muziek van de Paisley Underground, de Green on Red en dat soort dingen. Dream Syndicate. Nou, naam die misschien niet zo heel veel is, zeg maar. Het zit een beetje in de sfeer van de alternatieve country muziek. De alternatieve country rock. Nou, Jorf had even niks te donen. Laying It Down, dat was zijn laatste cd. En nu is hij uitgekomen met een nieuwe cd. En daarmee besluiten wij van die cd Rhythm of the Roads van Mark Rodgers Leaving.

0: blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: John Barry uit South Carolina werd in zijn jeugd geïnspireerd door James Taylor, Harry Chapin en John Denver. Hij begon op te treden in studentenkroegen in Athens in Georgia en intussen heeft hij 20 hits in Amerika. John Barry, Thunder Road.

John Barry, Thunder Road. Sugarland, dat is een band uit Georgia, met de uitstekende zangeres Jennifer Nettles. En deze Jennifer Nettles was eerder al zangeres bij Soul Miner's Daughter en de Jennifer Nettles Band. De band heeft 25 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en Canada. Sugarland, Stay.

Sugarland, Stay. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia met een rauw randje. Hij nam een nummer op van Bruce Springsteen en dat was al opgenomen door Emmylou Harris, Tim McGraw samen met Faith Hill, Jimmy Barnes en Cher. Travis Tritt, Tougher Than the Rest.

Travis Tritt, Tougher Than the Rest. Reba McEntire uit Oklahoma zong tijdens rodeo's en op cowboyfeesten en daar werd ze ontdekt door Red Steagall en hij regelde een platencontract voor haar bij Mercury Records. Intussen heeft ze 75 miljoen albums verkocht, ze heeft 101 hits in Amerika, waaronder 35 nummer 1 hits. Dit werd een top 10 hit in Amerika en in Canada. Reba McEntire, Fancy.

Reba McEntire, Fancy. Emmylou Harris uit Birmingham, Alabama, begon als achtergrondzangeres bij Gram Parsons. Intussen zong ze duetten met John Denver, Willie Nelson, Don Williams, Linda Ronstadt, Dolly Parton, Alison Krauss, Roy Orbison, Neil Young, George Jones en de band Emmylou Harris, The Price You Pay.

Emmylou Harris, The Price to Pay. Het komt van het album Some Hearts van Carrie Underwood uit Oklahoma. En dat nummer werd geschreven door Chris Tompkins. En deze Chris Tompkins schreef ook al hits voor Blake Shelton, Keith Urban, Jason Aldean, Kenny Chesney en Tim McGraw. En ook dit nummer werd een grote hit. Het eindigde 1 in Amerika en Canada. Carrie Underwood, Before He Cheats.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa heeft tegenwoordig zijn eigen platenlabel, Keeping the Blues Alive Records. En hij bracht al albums uit van Dion, Joanne Shaw Taylor, Joanne Connor, Larry McRae, Mark Broussard, Jimmy Hall en Robert John en The Wreck. Joe Bonamessa, Life After Dark.

Joe Bonamessa, Life After Dark. Southern Pacific, dat is een rockband uit San Francisco, opgericht door ex-bandleden uit de Doobie Brothers. En ze namen het titelnummer op voor een film van Clint Eastwood. Southern Pacific, Pink Cadillac.

Southern Pacific, Pink Cadillac. Het komt van het album Long Black Train van Josh Turner uit South Carolina. En Josh Turner kwam voort uit de gospelband Thankful Hearts. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 1 hit 2 in Canada. Josh Turner, Your Man.

Josh Turner, Your Man. The Beat Farmers, dat is een rockband uit San Diego. En de band werkt met producer Steve Berlin uit Los Lobos. Dit nummer werd ook nog opgenomen door Ryan Adams, Amy Mann en John McCutcheon. The Beat Farmers, Reason to Believe.

The Beet Farmers, Reason to Believe. Lady Antebellum, dat is een band uit Nashville met zangeres Hilary Scott en zanger Charles Kelly. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Israël en Canada. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 5 in Nieuw-Zeeland, 7 in Nederland, 8 in Noorwegen, 11 in Zwitserland, 13 in Zweden en 15 in Engeland. Lady Antebellum, Need You Now.

Lady Antebellum needs you now. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Nitty Gritty Dirt Band uit Long Beach opereert tegenwoordig vanuit Nashville onder leiding van zanger-gitarist Jeff Hanna en zijn zoon Jamie Hanna. Bernie Leadon en Jackson Browne zijn beroemde ex-leden en de band heeft intussen 43 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. De Nitty Gritty Dirt Band, Angeline.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nee werk in deze aflevering van Harry's Blues. Van Andy Watts van de Billy Walton Band. Rumor, Gregory Porter. Dat is een beetje jazzachtig. Michaela Anne, ook heel mooi, speelde bij Van Slag in Borger. Little Boogie Boy, die speelt bij Keerpunt in Spiekeboer. War and Treaty, Tony Holiday. Maar we begonnen met de Selwyn Birdswood van zijn nieuwe CD Burning House. Living in a Burning House.

Een voorproefje van een nieuwe cd van Selwyn Birchwood, Living in a Burning House. De cd die komt waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar, pas uit op het Alligator label. En het is een man die al de nodige verdiensten achter zijn naam heeft staan. Hij won de International Blues Challenge in 2013 en ook de Albert King Guitarist of the Year Award won hij. Houd hem in de gaten, Selwyn Birchwood. Een ambassador of the blues, dat is Andy Watts. En voor welk land is hij dan ambassadeur? Nou, voor Israël notabene. Ja, blues overal vandaan, maar ik had het nog niet uit Israël gehoord. Dit is van zijn nieuwe cd Super Groove. En dat is een cd die niet door de mensen gemaakt is. Er werkt allerlei lui werkt door hem mee. En de productie is bijvoorbeeld van Kenny Neal uit Louisiana. Joe Louis Walker, die werkt er ook aan mee. Zingt met op dit nummer van Andy Watts, Burning Deep.

Jawel, Jewish Blues van Andy Watts, het nummer Burning Deep van de CD Super Groove. Ja, toch heel bijzonder eigenlijk. Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez the Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal een zeep hulp en Spanje aan een bulte geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nou in de uitvoering van de Billy Walton band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez the Killer.

Er wordt hem lekker uitgepakt in dit nummer. Cortez, de killer van de Billy Walton band. En draait eigenlijk allemaal om de gitaar natuurlijk van Billy Walton. En dat is een Gibson Goldtop Les Paul uit 1957. En voor de echte liefhebbers die het wilden weten. Een Roger Mayer Mongo's en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt dat geluid allemaal uit voort van de Billy Walton band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres. De zangeres Rumour, die in 2010 denk ik debuteerde. Het is weer een tijdje terug. Hè, met Seasons of My Soul. En die nou een cd maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen. Van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Trisha Yearwood. Nou, ze hebben een cd gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de cd Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Een Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in, aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid zijn. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en door van Dead Kind of Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met That Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Weiss Band. En, de zesde cd van deze band uit Californië. Nee, uit Pennsylvania komt ze. En daarop stond het nummer Jesus Just Left Chicago. En de kenners die weten het al, dat is een nummer van ZZ Top. Van de beroemde LP Trombe uit 1973. Mijn eerste uitvoering van de Scott Weiss Band. Jesus Just Left Chicago.

De bluesrock-uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Weiss Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beard, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer speelden ze? Ik geloof vorig jaar of het jaar terug. Een jaar eerder speelden ze op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dit is een stuk van de derde CD die ze uitgebracht hebben, Tre Ombre. Er staan twee eigenlijk hele bekende nummers op. Die ene dat is dus Jesus Just Left the Building en de andere was Waiting for a Bus. Maar hier is ZZ Top met het origineel Jesus Just Left Chicago.

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekiah Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekiah Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mid. Elvin Youngblood Hart ook. En Robert Randolph speelt er op mid. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

De laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekiah Copeland van de cd Outskirts of Town in 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Hombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Weiss Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaëlle Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Grunning in de Oosterpoort. Veel indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe cd van uit. Dat is nu nog een single. Maar een beetje geduld en dan is de cd er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet, omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiesten, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar, als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is afgebeden eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was daar Erwin Java en Sean Webster bij Hofstede in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral ik in naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt die een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht. Daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjes op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door O.V. Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy, Nickel and a Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboer. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met een nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opname in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De cd is Soul Service en door van Paying Rent on a Broken Home.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Loretta Lynn uit Butcher Hollow in Kentucky was de dochter van een mijnwerker. En haar boek Coal Miner's Daughter werd een bestseller in Amerika. Er kwam ook een film, Coal Miner's Daughter, met Sissy Spacek, Tommy Lee Jones en Levon Helm. En dat werd een kerstkraker. En de single Coal Miner's Daughter werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Keith Urban kwam vanuit Australië naar Nashville en hij veroverde heel Amerika. Dit komt van zijn album Golden Road. Hij schreef alle nummers, hij speelt gitaar en piano en deed ook de productie. En dit nummer was 6 weken een nummer 1 hit in Amerika. Keith Urban, Somebody Like You.

Keith Urban, Somebody Like You. Merle Haggard schreef het nummer over zijn moeder, die veel verdriet had toen hij in 1957 de gevangenis inging voor een gewapende overval. En in San Quentin kwam Johnny Cash optreden. En vervolgens nam Merle Haggard zich voor dat hij ook countryzanger wilde worden. En dat lukte, want dit werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Merle Haggard, Mama Tried. MUZIEK

Merle Haggard, Mama Tried. Het komt van het album The Healing Game van Van Morrison. En dat album nam hij op met organist Georgie Fame, gitarist Ronnie Johnson, saxofonist Pee Wee Ellis uit de band van James Brown en trompetist Matt Holland. De achtergrondzanger is Brian Kennedy uit Dublin. Van Morrison, The Healing Game.

not killing game.

0: Van Morrison, The Healing Game. Janis Joplin nam in 1971 een nummer op van Kris Kristofferson. Roger Miller was de eerste die dit nummer opnam en zijn uitgave eindigde 3 in Canada en 12 in Amerika. Vervolgens verscheen er een cover van Gordon Lightfoot. Die versie werd de nummer 1 hit in Canada en het nummer eindigde 7 in Zuid-Afrika. En dit is Janis Joplin. Haar nummer werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, 6 in Canada en 10 in Nieuw-Zeeland. Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin, me en Bobby McGee. Geneva Magnus werd al 2 keer uitgeroepen tot beste blueszangeres van Amerika, maar ze was nog nooit op een bluesfestival in Nederland. Dit komt van haar album Back for Me, met 3 gastgitaristen, Joe Bonamessa, Sue Foley en Jesse Dayton. Geneva Magnus, Back for Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa nam dat album op met toetsenist Reese Winans. En dat is een man met een schat aan ervaring. Hij is al te horen op albums van Stevie Ray Vaughan, Dickie Betts, Duane Ellman, Bos Skaggs, Delbert McClinton, Buddy Guy, John Mayall, Kenny Wayne Shepherd, The Ellman Brothers Band, The Kentucky Headhunters, Joe Louis Walker en Lucinda Williams. Joe Bonamessa, Broken Record.

Joe Bonamessa, Broken Record. Het is een nummer van de Bee Gees en deze cover verscheen op het album Eyes That See in the Dark van Kenny Rogers. Het is een duet met Dolly Parton. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada, Oostenrijk en Australië. Het nummer eindigde 2 in Ierland, Nieuw-Zeeland en Noorwegen, 3 in Zweden, 4 in Nederland en Zuid-Afrika. Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hij komt van het album Songs About You van Brad Eldridge uit Illinois. En hij is de nieuwe ster in Nashville. Geen traditionele countryzanger, maar een Americana en rootsartiest. Brad Eldridge, Where the Light Meets the Sea.

Brett Eldridge, Where the Light Meets the Sea. Het komt van het album Delta Dawn van Tanya Tucker. En de single eindigde 3 in Canada en 6 in Amerika. De Jordanaires zingen de achtergrondvocalen en dat zijn de voormalige achtergrondzangers van Elvis Presley. Tanya Tucker, Delta Dawn.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum, bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Het begin is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee. En daarvoor draaien wij speciale muziek.

0: Sometimes, QB en de Blizzard en speciale opdraging aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggemans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen. En ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Drentse Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. En het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus. En van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noem eens een aantal mensen die in die kring verkeerden.
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: De tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is.
1: Ja. Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in Assen.
1: Ja, toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om. De mensen van toen.
0: Ja, ja. Maar de andere jongens van de Blizzard, Ilko, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke. Verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde. Nee, idealen is het te groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. En Harry was wel een iemand waar je tegen opkeek. Een zeer belezen mens. Ja, elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, of in Spiekeboer is. Die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van, uiteraard van Harry Moskee, kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan, als bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of er was een vrouw bij hem weggegaan, dan kon je hem uittekenen in de witte bal bijvoorbeeld aan de bar op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: Brother Booze. Je ziet hem zo weer zitten aan de bar bij de Witte Bal, Jenny. Hè?
1: Ja.
0: Harry Musquet, een beetje eenzaam, in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde, in het boerderijtje wat nu het museum is, kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen. Dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam. En dat dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde, dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo. En daarmee wonen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja, de Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar het waren 2 grote feesten, maar dan ook echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar er was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. Dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollonaren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assia, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren. En een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: Dat deden jullie
1: in Grollo ook niet.
0: In Grollo bleef het wat dat betreft wel tamelijk rustig.
1: Maar ja, het was gewoon een ontzettend leuke tijd. En heel vrij en onbevangen.
0: Maar namen de mensen uit Grollo, namen die daar nou ook aan deel? Of waren jullie een enclave in Grollo?
1: Bij Harm Hofstegen was wel iedereen samen. Mm. Maar in de boerderij was dat meer een feest voor... voor jongeren vanuit het hele land.
0: Ja. Want wie heb je daar zoal ontmoet?
1: Er kwamen de jongens van de Golden Earring. Van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster. Ik weet zijn naam niet meer.
0: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
1: Ja.
0: In die tijd een bekende schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Dit nummer, deze LP had Harry. En wij waren op een dag, ik had in die tijd iets met Herman Deinem, de bassist van de Blizzards. En op een dag waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
0: Ja.
1: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar 1. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen... dat niemand onwel werd of flipte.
0: Geen gekke dingen gebeurd.
1: Ja. Ja. En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
0: Het kwam een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, ja?
1: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan... niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
0: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969, is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens, elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nog bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt veel contact met Harry had op dat moment.
0: Hoe zat dat?
1: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
0: 71.
1: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar
0: ik kan me er niet meer bij herinneren. Niet in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
1: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
0: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
1: Ja.
0: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Window of My Eyes die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
1: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
0: Was er zoveel belangstelling?
1: Ja, dat was, daar moest je echt bij zijn.
0: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact? Of,
1: het was de hoofdact.
0: Ja, ja.
1: En je had boven nog de jazzband met Henkel Brandy.
0: De Old Fashion Jazzgroep.
1: Ja.
0: Oh, die speelde boven?
1: Ja.
0: Ja, ja. En Harry met Q in the Blizzard, dat was dan de grote act.
1: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
0: En dan werd het heel gezellig.
1: Ja, het was erg leuk.
0: Je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
0: Oh, okay.
1: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
0: Het bleef nog lang onrustig in Assen,
1: ja.
0: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
1: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En kwam daarmee aan, dit is mooi, dit moet je horen.
0: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger, vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen, dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears.
1: Ja,
0: Spinning
1: ja.
0: Wheel.

0: Ik blijf het nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
1: Ja, dat klopt. Wij gaan driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmoot is natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
0: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
1: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Daar doen we misschien al een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
0: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
1: Ja, in het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het Veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek en daar past dit festival ook prima in.
0: Want dit festival, Veenbrand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek, want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues, maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale, waar Willem en ik naartoe zijn geweest, waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten, mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld aan de Weense Kanaal, naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
0: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
1: Nou ja, we hebben... Uiteraard, B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een Keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
0: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwste CD, See Through. Die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005, Since We've Been Gone. Sean Webster.

0: Since We've Been Gone. Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival. 15, 16 en 17 april in aan de Veense Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek, was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria, dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld, reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en Van de Vecht.
1: Helmier
0: van de Vecht. Ja. Van dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle was een beetje het centrale punt natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze, gingen ze naar Zwolle. Daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe. Ja. Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kun je daar iets van herinneren of niet?
1: Ja, Texel, Sarrazzani.
0: Oh ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Nou, niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stroom.
1: Ja, dat was
0: dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarrazzani is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarrazzani en de optredens in Sarrazzani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Cram Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cube in the Blizzard betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel, tweede cd van Cram Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.

Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. Dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. En allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei, er was één hele goede bij, dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van, ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede

0: wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van, hoe heette die band?
1: Mosquée Gang, zie die periode?
0: Ja.
1: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Cougel en ja. Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien?
0: Daar lag het niet aan hoor, dat ik andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
1: Nou, in Aarsen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
0: Inderdaad.
1: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
0: Ja, daar kwam Harry ook. Is Harry ook wezen eten wel met Carina?
1: Ja, precies. Ja. En Aarsen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
0: Ja.
1: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg van Harry meegemaakt, of niet?
0: Ja, in de Kolk, in de oude Kolk nog.
1: Oké. Want het was toch weer een andere fase in zijn leven, zou je bijna zeggen.
0: Ja, dat was een goede periode in zijn leven, dacht ik.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel ook qua muziek in een schouwburg, mensen keurig op stoeltjes. Dat is wat anders dan wanneer bij Bellevue staat.
0: Ook dat, maar het was ook een periode dat hij weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
1: Ja. Periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
0: Ja, dat was geweldig.
1: En dat hij ook een paar cent verdiende.
0: Ook dat.
1: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
0: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
1: Ilko Gelling, ja.
0: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana-flat... En,
1: de bekende flat waar Harry ook woonde?
0: Ja, Ilko en Ria woonden in de eerste, van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen, wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja.
1: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.
0: Maar er was veel contact in die tijd.
1: En bij Ilko thuis, daar stond die mooie bruine, was het niet bruine hoes van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young?
0: Die werd grijs gedraaid.
1: Oké. Nou, ik hoop dat deze nog goed is. Woodstock.

0: 1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Déjà Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Cuban Blisters, dat was uiteraard de meest bekende band in As. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in As eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had de JWF-kapel in elk geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander genre.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de Kolk bijvoorbeeld waren daar...
1: In de Kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals?
1: Zoals Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met prachtige stem. Prachtige nummers. En hij trad op in de Kolk, de oude Kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen. Maar hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt de goede herinneringen aan Tim Hardin.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim Hardin, een van zijn meest bekende nummers, denk ik, ook uitgevoerd door Rudy Bennett in Nederland. Maar een van zijn meest bekende nummers, dat we die gaan draaien. How Can We Hang On To A Dream?

0: Het is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Harding. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and the Blizzard. En toch past dat wel bij elkaar, want Harry Musquet was ook gek op de muziek van Tim Harding. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. De blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij, hè?
1: Ja.
0: De blazers, die een aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de cd Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

0: prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 3:30 en 4:30. Dan is te gast Willem van der Linden. Filmer uit Eihorst die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, wat is dan de belangrijkste herinnering van jou aan Harry Musquet?
1: Harry was een prachtig mens. Aardig. En hoewel niet iedereen dat zal beamen. Een heel bijzonder man.
0: Een miracle.
1: Zo zou ik het ook weer niet omschrijven. Maar...
0: Nee, maar wel bijzonder in elk geval.
1: Bijzonder.
0: En in jouw herinnering blijft hij als een bijzonder mens blijft hij bewaard. Daarom besluiten we dus met Colin Blundstone met I Don't Believe in Miracles. Ik zeg nog even dat de techniek van deze uitzending vandaag in handen was van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Tot volgende week.

0: Hans in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
3: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
2: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
3: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een staat waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
2: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York, toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drokte van je welste is door zo.
4: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar het doet er een beetje aan denken. Nou, dit is hartje New York. Drenthe en de vreemde, zullen we maar zeggen. Het is al die verschillende soorten mensen hier. Van allerlei landen. Het is eigenlijk ook een heel toeristische stad. Het is wel een mooie stad. Er is wel wat te doen. Het is nog weer groter dan Chicago en zie je van alles. Taxichauffeurs uit misschien wel 40 verschillende landen. En het is hier dus gigantisch druk. En kijk, daar ben je ook al aan het filmen. Misschien een schoolklas of zo, iets.
5: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
4: Hier niet, hier lopen zoveel mensen met camera's rond. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. De Job van de Hennessystraat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de Dood van een Handelsreiziger, de nieuwste film van John Travolta hier, The General's Daughter, alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, een superhoogbouw kun je wel zeggen. Maar dat zie je bijna niet, omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, die kinderen.
5: Zou je hem opsteken?
4: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs, tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
5: Dat is een soort één groot uithangbord.
4: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten als je hierop wil hangen? Heb je daar flauw benul van? Ik zou het niet weten.
5: Nee, maar wat zou een vierkante meter grond hier niet kosten?
4: Ja, dat is... Dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen 30.000 gulden voor een appartement hier betalen, hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen bij ons in Drenthe.
5: 30.000 per maand?
4: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
5: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
4: Ja, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane en al die grote sterren in de jazz eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
5: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
4: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
5: Ja.
4: En Die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook... je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt... je stapt je hotel uit en je kunt overal eten. En je kunt alles kopen wat je wil.
5: Hij mag genoeg geld hebben, hè?
4: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Dus is misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling van wat je vaak hoort, hè, dat, nou, dat is dat een bende die we te vieren hebben midden zo op Times Square. I'm

0: Kan niet missen, Harry, hè?
1: Hey, Tom Waits.
0: Ja. Yeah. Yeah,
1: van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, wordt ook dat mooie nummer, The Train Song, yeah, is die ook wel bekend van...
1: van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers.
1: De Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja, yeah. 1987 was dat, Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waar wij op het eind van onze reis in deze 20e aflevering doet we door verslag van. Het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat echte wereldstad is. Niet te vergelijken. En dan kon je simpelweg Drenthe en dan sta je door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak en zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens hem oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Okay. Het is hier ook zo, als het don't walk steekt mij erover.
2: Nou.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je hier toch niet doen, want ze riet je gewoon in de zak.
3: Ja, je kunt wel deurlopen, maar...
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen.
4: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Dat weet je ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je dan?
2: Niks.
3: Nou, nee.
2: Ja, ik zocht hier 42nd Street een paar jazzclubs, maar... Het is zo lang, dat kun je niet...
3: Nou, maar eerst dan de mooie
2: dan
3: nummer.
2: Moet je wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, net de kruist.
2: Maar dit is de nieuwe 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Ik denk dat die kamer nog moet.
3: Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we hem ons materiaal inkiekt. Ja. Dan maar inmachen, maar ze rieden we hier de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues dan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, het heeft te maken met blue jeans.
3: Maar die hier volgens mij wel heel raar gekleed staan, wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen maakt hier geen flikker. Oh.
5: Put the fucking camera away.
6: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with that stupid
6: camera.
2: En wat zei u?
6: Wij zijn al boeren, moeder.
2: I'm sorry.
5: Je gaat nog filmen, dat is niet in
2: hier. Ja, ik heb de tering gezien. Zou je schoppen in. Ja, die moet nou, want dan heb ik hem erin verbakt. Voor deze wees. Moet niet aan mijn vrienden komen. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.
2: Ah, dat moet je laten staan.
3: Ja. Ze reageert hier wel iets anders, heb ik het idee. De bloeddruk zal wel een beetje hoger geweest hier.
2: Ja, het is natuurlijk ook een. Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk. Als je op topspeed werkt, dan kan het ook gauw over de rode gaan, natuurlijk. Er zit natuurlijk een heleboel hier on the edge.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of 10 later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorgeschoten bij zijn appartement.
0: Ja, Central Park, ja.
1: Ja. Nou, je hoort al even, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar. Nou ja, John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat opeengedrukt. Ja, dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

España.

0: Thank you very much. Once again, have a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Moses. David Poulkins at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did. I love coming back to New York. Thank you very much and enjoy the movie. Take care.
1: Dat zomaar midden in New York, Harry.
2: Ja, wel te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans, die begon dus bij Art Blakey en de Jazz Messengers. En 15 jaar terug. Maar een geweldige muzikant. Wereldtrompetist.
1: Ja, dat past toch goed in New York als jazz staat, hè?
2: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras, midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woord, maar echt te gek.
1: Dat muzikant gaat goed, zoals volgens mij.
2: Ja, het is echt te gek. Ik vind het, dit zijn niet de eerste de beste hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
1: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de open lucht, hè?
2: Ja, het wordt gesponsord door JVC, dus die mag niet voor de radio, maar even vermelden dat niet, toch niet zomaar is.
1: Wat een decor, hè?
2: Ja. Helikopter tussen de wolkenkrabbers door. Ja, wat dat betreft kun je je wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch altijd de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Fanger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En ook van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de Jazz Messengers... op zaten en opgenomen door eigenlijk van afkomst Nederlander Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kan je wel zeggen, dit sextet. Ja, heel fijn. Te gek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje Arie, op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, horse, nou ja, verkeerde vrienden, vaak pushes en zo. En veel reizen, ja, met die big bands en zo. En ja, maar geweldige zangeres. En een met heel veel, ja, fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse, toch?
1: Nee. Lady Day, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is, ja, de film die later...
1: Het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kan nog wel eens, ja. Ja. Ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt, trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street in de Village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de Bottom Line en de Bitter End en al dat soort...
3: Dit is de buurt waar vroeger, ook mensen als Dylan en zo speelden.
2: Ja, ja, ja,
3: ja. Dan een beetje meer folk, denk ik, dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja, ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrap.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blue zie ik dan nog. Zal wel, ja, een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Ja. Zo die kant door hem oplopen?
2: Ja, kan je, maar waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja, torens. Veel Italiaan zitten hier. Daar, restaurant er daarheen en daarheen. Zo een beetje doen, een beetje denken aan Italië, allemaal die oversbuurten en zo. En dan Griekenland. Het is een beetje mediterraan lijkt het hier wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, ja, heel.
3: Het is toch wel gevoelig voor hier voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja, het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: hedendaagse New Yorkse blues van Papa Chubby. Vorig jaar speelde die nog op het Take Root Festival in Assen van de CD New York City Blues met Matt Smith op gitaar, de Bleecker Street Boogie. Dat was vlakbij die hoge gebouwen door in New York. Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk in de schaduw bijna van het World Trade Center.
2: Wij kijken hier uit op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. En daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloof, maar het is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Hofstede zal zeggen, de Empire State Building. Maar het is een enorme. Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
3: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
2: Ja. Het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en de zon er eigenlijk al haast niet bij komt, alleen op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot dat is. En dat is Amsterdam een dorp bij. Dit is echt de nieuwe wereld, wel, toch wel.
3: De wereld van de technologie, hè?
2: Ja, dat is. Hoe je zo'n ding omhoog gekregen hebt, dat mag Joost weten. Maar het is een knap stukje bouwkunst. De New Jersey Turnpike. Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt. En we bespreken nou als toeristen, niet als. Dit hebben weinig met de blues te maken, maar. Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eigenlijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Moderns. Wij gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijver die met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer rum. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En over wat voor goede muziek. En is belangrijk. Kloor. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvroegt. Maar, en natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk, zolang je mensen bent, wordt er muziek gemaakt. En houd de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat heb je nou dan, behalve die. We hebben nou even over de bluesmuziek gehad. En dat is jouw conclusie, hij door die lens hebt gekeken. Maar wat heb je nog meer zien hier in Amerika? Wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel, juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kon spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
3: kijk, dat kan. Ik sta helemaal niet bij stil, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
2: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk, maar een paar mensen waren die Drenthe spraken. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opval. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van. Met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, voor jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusland.
3: Ja, wat mij vooral opvallend is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterummen kijken.
2: Ja, ze kijken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar als het zo lang hun geschiedenis betreft.
3: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, maar. Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er nog zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur, dat zie je ook in de Amerikaanse film. Als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders. Daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je. We zijn nu bij het Hekkenbliemstorm, maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland West. Nou, als je daar wel in komt, dan zou je ook zien dat de hele zwarte kant van. Ik bedoel, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt er eigenlijk ontkend. Die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
2: Ja, en ze vragen ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa, wil ik zeggen. Wij hebben natuurlijk een veel oudere cultuur. En wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik haast willen zeggen. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kijken als van de afstand van nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
3: Aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
2: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
3: En ze mag verschrikkelijk graag, dat valt mij op de successen wezen. Er zijn ook allemaal lezers van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
2: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en riek. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel, dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze zijn hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen. Want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een super harde maatschappij. Wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan. En dat er niet op basis van gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, hier tegenover zit ook weer een aantal. En gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, hier tegenover zit ook weer een aantal. En die zitten gewoon deur

0: het verschil, of we hebben de afstand overbrugd eigenlijk tussen het zuiden en het noorden. Merk je daar verschil tussen?
1: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten. Dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden. Maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als in het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed, vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender. En hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders, dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog waar het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken, wij zijn hier heel kort. Maar zo is het, dit is een andere staat gewoon, is van een andere orde. Dit is typisch een wereldstaat, letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot, en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje gezien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met, misschien zou je nog een conclusie, nog iets dat de armoe van Drenthe vroeger en de armoe in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begint te zingen in Nederland, maar dat is meer op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta. Maar ja, eigenlijk heb ik niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Het is een toevalligheid.

0: is het team one and two.
1: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Tijd voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters, geschreven door Sandra B. Toews. Nou, hij dat het boek doorneemt, doorleest, dan kon je ook tegen dat ja, Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kregen zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
2: Hey, neem alleen maar de naam.
1: Ja, ja.
2: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipt ze wel eens binnen en speelt met. Dus ja, die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
1: Nou, dan hoort in deze Lester aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken hebben. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Opgenomen uiteraard op het Chess label, waar er recentelijk een prachtige box van verschenen is. Ik geloof wel met 40 cd's, het totale Chess repertoire is daarop uitgebracht. Maar dit is uit 1950, Muddy Waters met Rolling Stone.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there.
1: Kunnen horen dat lang leden is.
2: Ja, ja, ja.
1: Lekker gekras. Opgenomen in februari 1950. Oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
2: Ja, de voorloper van jazz eigenlijk.
1: Ja, ja. Precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette het nog de Catfish Blues. En ja, Muddy die heeft het gewoon nummer zet. Heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen heette Rolling Stone, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
2: Ja, Like a Rolling Stone. Ja, heb je nog.
1: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
2: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had tamelijk lange nummers.
1: Ja, ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft er ook gespeeld met allerlei bluesmezen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
2: Ja, ik denk dat hij over het geheel bekeek met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb. Ja.
1: Ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones. Die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy. Die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together. Muddy Waters.

0: Tja, dan ben je nog van zingen, Harry.
1: Ja, redelijk overgeproduceerd, dacht ik.
0: Mei 1968, ja. Electric Mud was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Let's spend the night together. Opnemen wel door de Marcel Chess. Hij, ja, het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do with the blues is put it on, put a modern thing to it.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal wil lezen van Muddy Waters, van de Stovel Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland. Dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beatos, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Doe gewoon, Harry.

0: samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het debuutalbum van QB and the Blizzards, Desolation uit 1966, komt 60 jaar na dato opnieuw uit. En op de tweede plaats dan alle oude singles. En hierdoor komt u de debuutsingle van QB and the Blizzards ook weer tegen. Stumble and Fall.

You'll be in the blizzards, stumble and fall. Na zijn vertrek uit Blood, Sweat and Tears keerde David Clayton Thomas vanuit New York terug naar Toronto. En voor het grote publiek verdween hij uit beeld, maar in Canada is hij nog steeds actief. David Clayton Thomas, Hard Times.

David Clayton Thomas, Hard Times. David Gogo uit British Columbia in Canada komt uit een hele muzikale familie. Paul Gogo van de formatie Troop is een neef, evenals singer-songwriter John Gogo. Maar dit is David Gogo. I Found a Love.

David Gogo, I Found the Love. Andy Fairweather Lowe is een topgitarist uit Wales. Hij toerde met Roger Waters, Eric Clapton, Bill Wyman's Rhythm Kings en was gitarist op de albums van Roy Wood, Gary Rafferty, Richard en Linda Thompson, The Who, George Harrison en Kate Bush. Maar in de jaren 60 was hij de zanger van The Amen Corner, Gin House Blues.

The Amen Corner, Gin House Blues. Zangeres Etta James bleef tot op latere leeftijd mooie albums maken, terwijl ze geteisterd werd door een structureel drugsprobleem. Na een wanhopige tocht langs allerlei klinieken overleed ze op 25 januari 2012. Ze werd 73 jaar. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. Gina Cecilia uit Philadelphia werd ontdekt door bluesgitarist Dave Gross en haar debuutalbum Allow Me to Confess werd in Amerika ervaren als een sensatie. Ze nam dat album op met gitarist Arthur Nielsen en vervolgens toerde ze al met Johnny Winter, Joe Bonamassa, Shemekia Copeland, Bret Hart en James Cotton. Gina Cecilia, Bad Years Coming On.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. Johnny Lang is een voormalig wonderkind uit Fargo, Noord-Dakota. Hij was als jongen van 14 jaar al een begenadigd bluesgitarist en toerde intussen met de Rolling Stones, Aerosmith, B.B. King, Jeff Beck, Blues Traveler en Eric Clapton. Johnny Lang, Only a Man.

Johnny Lang, Only a Man. De vader van Lucky Peterson runde een nachtclub in Buffalo en daar maakte de jonge Lucky Peterson kennis met allerlei bluesartiesten die hem de kneepjes van het vak leerden. Hij deed vervolgens ervaring op als gitarist en organist in de bands van Etta James, Bobby Bland en Little Milton. En daarna ging hij solo verder. Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold.

Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold. Walter Trout was gitarist bij Percy Mayfield, John Lee Hooker en Joe Tex, voordat hij toetrad tot Kent Heath. En na een periode bij John Mayall's Bluesbreakers begon hij met zijn eigen Walter Trout band. Walter Trout, Gonna Live Again.

Walter Trout, Gonna Live Again. Bluesgitarist Tinsley Ellis uit Atlanta groeide op met de British Invasion en hij was echt een fan van de Yardbirds, The Animals, Cream en de Rolling Stones. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

Tinsley Ellis, Should I Have Lied. Danielle Nicole Snieblen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trampled Underfoot, waarvan het album Badlands in 2014 uitgeroepen werd tot het beste bluesalbum van Amerika. Dit komt van haar debuutalbum als soloartiest, Wolf Den. Danielle Nicole, Take It All. Just

Daniel Nicole, Take It All. Als straatmuzikant werd Little Milton ontdekt door Ike Turner en vervolgens was hij de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis. Hij overleed in 2005 en hij liet zijn fans een erfenis na van ruim 50 albums. Little Milton, Walk in the Backstreets and Crying.

0: Little Milton, walking the back streets and crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mavis Staples vormde samen met haar vader Rubuck, haar broer Purvis en haar zussen Cleota en Yvonne de Staples Singers, een gospelgroep uit Chicago. Maar dit is een solo-opname van Mavis Staples. Stand by me.
1: When the storm of life is raging,

hele goede opmerking en welkom bij Harry's Blues. Hoogwater, we gaan het hebben over hoogwater in drie keer is scheepsrecht. Rising High Water Blues, het nummer van Blind Lemon Jefferson. Over de grote vloed die in 1901 heel Mississippi zo ongeveer overstroomde. Maar ook muziek van Dan Phillips, van Oberon Rose, van Linda Imperial. Archie Lee Hooker, van David Clayton Thomas. Maar we begonnen met QB and the Blizzards, The Midnight Mover.

U denkt 169 van de LP Apple Knockers Flophouse, The Midnight Mover. En vorige weken vertelde ik al dat er een nieuwe band samengesteld is, een tribute band, een QB tribute band. De band Grollo, Grollo met één O, want zo heurt het eigenlijk. Hij een tribute band wilt wezen, want groeten uit Grollo, dorp schreef je Grollo ook met één O. En deze band die, ja, die bestiet eigenlijk uit jongelui, op, nou, tenminste in ieder geval wat jongere gasten uit vooral Twente. De bands Trickleball, The Grand East, Money and the Man en Boogie Monster. Allemaal jonge bands die inspiratie boekt uit de historie van QB naar Blizzard. Trouwens, Midnight Mover hebben ze ook op het repertoire staan. Ik ben benieuwd om eens een keer te huren straks als dat weer kan. Misschien wel in Grollo. David Clayton Thomas, een zanger waar Harry Musquet een grote fan van was. Een geweldige zanger. We kenden hem denk ik met name als zanger van de band Blood, Sweat and Tears. Maar hij was ook een goede gitarist, speelde onder andere bij John Lee Hooker. Dit is van de CD Combo uit 2015. Ik heb het over David Clayton Thomas met een nummer van T-Bone Walker, Stormy Monday Blues.

onmiskenbare stemgeluid van David Clayton Thomas. Want je kent hem ook allemaal van nummers als And When I Die, She Made Me So Very Happy. En nou ja, neem allemaal maar op Spinning Wheel. Van Morrison, ook een man met een heel kenmerkende stem. De Belfast Kid. Ooit begon die in Dam, speelde ooit nog weer begeleid zelfs door de Blizzards in Nederland. Een beetje een rampzalige tour was dat in de tijd. En dit is van zijn laatste cd. En of dat nou helemaal zijn laatste cd is, dat weet ik niet. Maar hij heeft hem wel die titel meegegeven in ieder geval. The Latest Record Project. En daarvan Only a Song.

we dan maar even doorblijven doen, want het is wel hele prettige muziek. Van Morrison van zijn laatste cd, The Latest Record Project. 2019 was hij is in Grollo trouwens. Toen is hij nog even in het museum in Grollo geweest voordat hij optrad op het Holland International Blues Festival. Nou, iemand die ook heel vaak optreden heeft in deze contrein, zeker ook in de Amer in Amen, dat is Matt Anderson, de sympathieke Canadees die in 2014 deurbrak eigenlijk, ja, deurbrak was eng met het album Weightless, gewichtloos. Nou, dat is hij niet bepaald, het is een hele dikke, stevige man, maar een geweldige artiest. Dit is van de cd Halfway Home by Morning in 2019, Better Than You Want.

lekkere mix is dit, hè. Lekkere mix van blues, country, wat gospel erbij. Alles bij elkaar. Met Anderson van de CD Halfway Home by Morning. Better Than You Want Me To Be. De naam Waylon, dan denk je waarschijnlijk aan de Nederlandse zanger die mededonen heeft aan het Eurovisie Songfestival. Maar de liefhebbers die weten dan dat het eigenlijk gaat over Waylon Jennings. Een van de outlaw countryman, de highwayman. Samen met Kris Kristofferson en Willie Nelson en Johnny Cash. Maakten ze furoren in de, denk, 80e jaren zo ongeveer. Toen was Waylon, die loopt nog in de luiers, maar hij is er wel nog een trouwens. Er komt een hommage uit aan Waylon Jennings, de zangeres Shannon McNally. Dat doet ze samen met allerlei andere artiesten die op die cd meedoen. De Waylon Sessions, zo heet de cd, die komt dit jaar uit. Hier vast al een vuurproefje, een nummer wat uit 1979 stamt. Uiteraard van Waylon Jennings. Shannon McNally samen met Rodney Crowell in I Ain't Living Long Like This.

I Ain't Living Long Like This, in de uitvoering van Shannon McNally samen met Rodney Crowell van de serie The Wailing Sessions. Allerlei mensen doet er mee, zei ik al. Luke Nelson, de zoon van Willie Nelson, dat er mee. Buddy Miller, dat er mee. Jesse Coulter, de weduwe van Waylon Jennings, die dat er ook aan mee. Geweldige cd. En waarschijnlijk nog wel meer nummers in de toekomst in Harry's Blues. En dat is op zondagavond tussen 6 en 7, Harry's Blues. Maar ook op donderdagavond tussen 10 en 11. Water, hoogwater, daar hebben wij het over. En ik zei aan het begin van de uitzending dat dat in 1901 was, die grote vloed. Maar dat was in 1927. Wel een enorme overstroming trouwens in Amerika. Maar dat kan ook bijna niet anders met zo'n grote rivier. Want de Mississippi, dat is een van de grote rivieren van de wereld. Net als de Amazone, de Congo en de Nijl. De Mississippi die loopt helemaal van Noord-Amerika, van Canada eigenlijk, Lake Erie, loopt helemaal naar het zuiden toe, naar de Golf van Mexico. En als die dan overstroomt, ja, dan gebeurt er ook wat. En die overstroming die was eigenlijk het gevolg van eigenlijk wel een heel actueel thema. Van dat er met de aanliggende grond die uitkwam op de Mississippi, dat door wat verkeerd met omgegaan werd. Er werden veel te veel bomen werden doorgekapt. En de boerderijen die erop waren, die verarmden de grond enorm. Monocultuur die was er en dat leidde ertoe dat de grond het water niet meer vast te houden en dat alles naar de Mississippi toe ging. En het regende meer dan, ik geloof wel een half jaar achter elkaar zo ongeveer. En toen stond alles door blank. Je kunt het niet voorstellen, 30.000 square miles. Ik kan het niet uitrekenen, maar het is gigantisch voor in dat geval. The Mighty Flood of Mississippi, 1927. En de eerste versie daarvan die is van Ramblin' Jack Elliott.

0: De eerste versie van de Rising High Water Blues van Ramblin' Jack Elliott. Uit 2009 van de cd A Stranger Here. De Ramblin' Jack Elliott heet eigenlijk in het echt Elliott Charles Atnopos. En de naam dat het al een beetje suggereert, dat zal wel uit Oost-Europa komen. Nou, dat is inderdaad ook het geval. Het is een Joodse man die wiens familie naar Amerika geëmigreerd is in de buurt van New York. En daar trad hij ook veel op in Greenwich Village, in de Bleecker Street en die omgeving. Beetje volkszanger, zeg maar. En ja, die vindt de wortels toch ook vaker in de bluesmuziek. En dat blijkt hier ook wel. Want Blind Lemon Jefferson, dat is de man die het origineel, zeg maar, van het nummer. Dat is een man die Texas komt, uit Couchman in Texas. En niet eens zo heel veel nummers maakt. Hij heeft 100 nummers gemaakt ongeveer. Op een nummer in de periode 1924 tot 1929. En ja, dat is zo'n iconisch figuur. See that my grave is kept clean, om maar één nummer te noemen. Veel nummers van hem bent gecoverd. Maar het origineel, ja, dat klinkt dan ook echt zeer gedateerd. Maar wel altijd de muiten weer. The Rising High Water Blues van Blind Lemon Jefferson.
1: I said backwater rising, southern people can't make no time.

De Rising High Water Blues of Blackwater Rising, zoals het ook wel genoemd wordt, van Blind Lemon Jefferson. En dat houdt over 1924, ongeveer in die buurt. Het was nog de tijd dat hij samenspeelde met Lead Belly. Ook een legendarische grootheid uit de wereld van de Amerikaanse country blues, zou je kunnen zeggen. De derde versie die is van Dan Phelps. En dat is wat meer een gitarist, zou je kunnen zeggen. Een bluesgitarist, een akoestische bluesgitarist. Hij komt uit Illinois, dus niet echt uit Mississippi, maar wel een man die volle dingen gedaan heeft die op het gebied van de blues ligt. Zijn laatste CD, Metspook Blues, giet er eigenlijk heel moeilijk over, want er staat nummers op als Stones in My Pathway van Robert Johnson, Pony Blues die erop, Good Morning Little Schoolgirl, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal klassiekers eigenlijk. En daar past een nummer van Blind Lemon Jefferson natuurlijk uitstekend tussen. Rising High Water Blues van Dan Phelps.

drie totaal verschillende versies van Rising High Water Blues. De liste die was van Dan Phelps van de cd Matchbox Blues. Trouwens, Matchbox Blues is ook een nummer van Blind Lemon Jefferson. Het origineel duurt 1927 was het trouwens. Het was de flipside van een single van Teddy Bear Blues. En de eerste versie was van Ramblin' Jack Elliott uit 2009. Wat andere muziek. Wat meer popmuziek, countrymuziek, net hoe je het nu wilt. Van twee mensen, Tony Oberon en Rebecca Rose. Samen vormt hij de band Oberon Rose en het nummer heet Sinner.

stevige muziek van Oberon Rose van de CD Holographic Blues, het nummer Sinner. Linda Imperial, wie heeft er nog nooit van u gehoord? Nou, ik niet in elk geval. Een onbekende naam, maar er zit wel een heel verhaal achter. Ze is al 30, 40 jaar bezig in de muziek met hoogtepunten en dieptepunten. Ze is 30 jaar getrouwd geweest met David Freiberg. En dat was de man van de Quicksilver Messenger Service en van Jefferson Airplane. Dus ja, de blues en de wat meer psychedelische muziek is haar ook niet helemaal vreemd. Ze heeft nou een nieuwe EP uitgebracht, de EP Hard Rock, Linda Imperial. En het liedje dat gaat over de muziekindustrie die veel belooft en waar weinig van terecht komt. You're a Fake.

Het vakmanschap dat strolde toch wel af van deze Linda Imperial, You're a Fake van de EP Hard Rock. Archie Lee Hooker, de naam die dat daar veronderstelt, zullen het familie wezen? Ja, het is inderdaad familie. Het is een neef van John Lee Hooker. En het is niet zomaar familie. Het is familie die ook in de buurt woonde, in Mississippi. Op een heel weinig afstand van de plek waar Robert Johnson op de crossroads het verbond met de duivelen sleutelen heeft. Archie Lee Hooker die leefde samen de laatste jaren, samen met zijn oom, met John Lee Hooker. En daarna is hij naar Memphis toegegaan. En daarna weer naar 10 jaar later is hij naar Frankrijk toegegaan. Met de band Carl Wyatt en de Delta Voodoo Kings. Toeren in Frankrijk. En door is hij eigenlijk bliem hang. Hij heeft een cd uitgebracht, Chilling. En er is nou een nieuwe cd, Delta Voodoo Kings. Toeren in Frankrijk. En door is hij eigenlijk bliem hang. Hij heeft een cd uitgebracht, Chilling. En er is nou een

Adji Lee Hooker, Blinded by Love van Zinee CD, Living in Memory. Harry's Blues, de Rijn Orde Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Dat ene nummer dat komt uit Memphis, door Adji Lee Hooker, ook woonde in het verleden. Het is een nummer van John Paul Keith, van zijn vijfde solo CD. Een man die in de sfeer van Memphis werkt. Een beetje sun blues zit erin, een beetje soul van Stax. Rhythm and Blues van Hi-Rez, alles bij elkaar. Heet het dan The Rhythm of the City. John Paul Keyes met If I Had Money.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Dolly Parton schreef het nummer voor de film 9 to 5. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 5 in Oostenrijk en België, 6 in Zweden, 9 in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en 10 in Nederland. Dolly Parton, 9 to 5.

Dolly Parton, 9 to 5. Het is een nummer van Bruce Springsteen uit 1976 en de cover van Manfred Mann's Earth Band werd een grote hit. Maar dit is Alan Clark, de voormalige zanger van de Hollies, Blinded by the Light.

Alan Clark, Blinded by the Light. Zanger Raoul Malo van de Mavericks uit Miami overleed in 2025 op 60-jarige leeftijd. Dit nummer eindigde 4 in Engeland, 9 in Ierland, 23 in Nederland, 63 in Amerika, 66 in Duitsland en 72 in Canada. De Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Het was een nummer van de Mercy Brothers, maar de cover van Billy Ray Cyrus werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië, 2 in Ierland, 5 in Denemarken en slechts 23 in Nederland. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Uncle Cracker, dat is de band van singer-songwriter Matthew Shaver. En hij komt uit de band van Kid Rock, Twisted Brown Trucker. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland, Australië, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en Denemarken. Uncle Cracker, Follow Me.

Uncle Cracker, Follow Me. Black Sabbath uit Birmingham veroverde met zanger Ozzy Osbourne de wereld met één grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Duitsland en Denemarken. Het nummer 1 de 2 in Nederland en Zwitserland. 3 in Zuid-Afrika en Oostenrijk. 4 in Engeland, 6 in Noorwegen, 7 in Frankrijk, 9 in Italië en 12 in Ierland. Black Sabbath, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. Stevie Wright, dat is een singer-songwriter uit Australië. Het is de voormalige zanger van de Easy Beats. Hij zong de grote hit Friday on My Mind. Hij is geboren in het Engelse Leeds, maar als jongen van 9 jaar vertrok hij met zijn familie naar Australië. En dit is nummer 1 hit in Australië voor Stevie Wright. Evie.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En dit is een compositie van Joe Bonamessa met zijn voormalige producer en drummer Tom Hambridge voor zijn 17e studioalbum. Daarnaast maakte hij al 20 live albums. Hij nam albums op met Bret Hart en Mahalia Barnes. En hij leverde onlangs een prachtig tributealbum af over B.B. King. Joe Bonamessa, Pains on Me.

0: Joe Bonamassa, Pains on Me. David Allan Coe, dat is een 86-jarige cultartiest uit Ohio. Hij verbleef regelmatig in heropvoedingsgestichten en in de gevangenis, maar hij werd desondanks groot met zijn country blues. Dit nummer is geschreven door Steve Goodman en John Prine. Het eindigde 4 in Canada, 8 in Amerika. David Allan Coe, You Never Ever Called Me By My Name.
1: Well, it was all that I could do

David Allan Coe, You Never Ever Called Me By My Name. In 1984 was Jimmy Jameson de opvolger van Dave Brickler bij Survivor, een band uit Chicago. En de nieuwe zanger begon meteen met een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Zwitserland en België. Het nummer 1 de 2 in Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Amerika. 5 in Italië, Zweden en Engeland. Survivor, Burning Heart.

Survivor, Burning Heart. Uriah Heep, dat was de band van zanger Ken Hensley uit Engeland. En dit was de grootste hit van de band. Het nummer eindigde 5 in Nederland, 9 in Duitsland, 15 in Denemarken, 17 in Finland, 25 in Canada, 39 in Amerika en 75 in Australië. Uriah Heep, Easy Livin'.

Uriah Heep, Easy Livin'. Charlie Daniels uit North Carolina speelde in de films The Midnight Special, Urban Cowboy, The Lone Star Kid, Sweet Home Alabama en Murder, She Wrote. En daartussendoor maakt hij muziek. Dit werd een hit in Amerika en Canada voor de Charlie Daniels Band, Long-Haired Country Boy.

The Charlie Daniels Band, Long-haired Country Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rainbow, dat was de band van de voormalige Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore en de Amerikaanse zanger Ronnie James Dio. Het werd een hit in Engeland, Ierland, Nederland en Amerika. Rainbow, Since You've Been Gone.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het heerlijk avondje, dat is weer achter de rug. Net een beetje het interbellum tussen Sinterklaas en de kerstdagen. Tijd voor lekkere muziek. Internationale bluesmuziek in Americana. Van onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie and the Rodeo Kings uit Canada. John Mayle, nee, single van John Mayle. Maar we beginnen met Johnny Nicholas van CCD. Mistaken Identity, She Stole My Mojo. She stole my-

Mojo. She Stole My Mojo. Johnny Nicholas van de CD Mistaken Identity. Man met een hele ervaring. Hij speelde vroeger in de band Asleep at the Wheel. En dat was wat meer een western swing band. Maar dit is echt het geluid van zijn geboortestreek South Louisiana. Dat swampige, dat zit er heel duidelijk in. Uitstekende CD. Johnny Nicholas, Mistaken Identity. Blues uit Oostenrijk, jazeker, dat kan ook. De Mojo Blues Band, die komt uit Wenen. Allemaal een man die al jaren in de muziek actief bent, vanaf de 70e jaren al. Meer dan 40 jaar speelt ze in deze band. En daarvan is de CD uitgekomen, de CD Shut Down. En we blijven een beetje in de sfeer van het bijgeloof. De Voodoo Woman.

Jazeker, wel aardige muziek. Voodoo Woman van de Mojo Blues Band uit Oostenrijk van de CD Shutdown. Maar om nou te zeggen van dat hemelbestormende muziek is, nee. Live denk ik, een hele goede band. De Mojo Blues Band. We gaan naar Australië, wel naar Amerika, Oostenrijk en nu Australië. Mitch Dean, die komt uit Australië. Hij speelde vroeger in de band, die heette The Flood. Dat was in Australië een van de bekendste roots muziekbands. Speelde in samen met Kevin Bennett en James Gillard. Die James Gillard die speelde nou bij Mitch Dean en Peter Bennett, of Kevin Bennett, die zingt solo in het volgende stuk van de nieuwe CD. Titelstuk ervan, Holding Back the Levee.

Muziek uit Australië. Mitch Dean van de CD Holding Back the Levee. Ja, muziek uit Australië, wat denk je daarna? Dave Hall, de blues rock man. Of de Easy Beat, heel vroeger. Easy Deasy natuurlijk, de hard rock. Maar het komt nog het beste in de buurt van de Little River Band. Door klinkt het wel een beetje nog. Dit is de muziek van Mitch Dean. Afgelopen augustus overleed Justin Townsend Earl aan een overdosis drugs. Helaas in zijn familie geen ongebruikelijke gang van zaken. Althans, het overlijden, dat is dan wel ongebruikelijk. Maar zijn vader was Steve Earl ook een stevige gebruiker. Maar die leeft nog. Die komt volgend jaar uit met een nieuwe CD. En dat is een eerbetoon aan zijn zoon. Beetje wrang eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd. De CD die heet gewoon simpelweg GT, Justin Towns. En de opbrengsten die gaat naar een fonds wat voor de dochter van Justin Towns Earl is. Voor Etta St. James Earl. Waarschijnlijk even niet al te veel naloren, want zo'n hobby die kost nogal wat geld. Een eerbetoon aan Justin Towns Earl in de uitvoering van Steve Earl met Harlem River Blues.

Mooi gospelslot aan deze uitvoering van de Harlem River Blues. Het origineel van Justin Townes Earl, maar nu in de uitvoering van Steve Earle en de Dukes. En dat is een voorproefje van de nieuwe CD GT, die begin volgend jaar uitgiet komen. Nou, ook nog een nieuwe CD die naar moet komen is die van John Mayall. De man die op 29 november 87 jaar geworden is. Jawel, 87 jaar. En nog steeds actief op het podium. Die CD die is er nog niet, maar hij zit niet stil. Een nummer van Bobby Rush heeft hij opgenomen en als single uitgebracht. John Mayall met I'm Good As Gone.

John Mayle. Als de haan in de vroege morgen kraait, dan draai ik de deuren achter mij dichten. I'm good as gone. Het gaat dus over de liefde. Niet over John Mayle zelf. Hij stapt nog lang niet uit de leem. Die man die blijft maar doorgaan. Mooi gitaarwerk trouwens van Buddy Miller en Carolyn Wonderland op deze nieuwe single van John Mayle. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie Dixon uit 1959, maar vooral bekend geworden door de uitvoering van Howlin' Wolf. En hoe kwam ik daarop? Nou, door een nieuwe cd van Annie Piper. Annie Piper is een gitariste, zangeres, gitariste uit Australië, die ondertussen verhuisd is naar Amerika, naar Oregon. En dit is een nummer van de eerste cd die ze uitgebracht heeft in Amerika, sinds hij in Amerika woonde, cd Blow Up Doll. Heur versie dus van Built for Comfort.

for Comfort, Annie Piper van de CD The Blow Up Doll uit 2020. Het origineel dus uit 1959. Toen nam Willie Dixon het op, die het ook zelf schreef. Maar ik kies voor de versie uit 1963 van Howlin' Wolf. Dat is de meest bekende worden en die heeft denk ik ook de meeste invloed gehad. Ook heel veel navolgingen kreeg. Maar dat kwam denk ik ook een beetje omdat Howlin' Wolf dat ook een... Ja, een opmerkelijk persoon was Chester Arthur Burnett, zo heette die in het echt. Geboren in White Station in Mississippi, in de buurt van Aberdeen. Een hele grote man was het, 1 meter 1,90 en hij woog wel 136 kilo. Had schoenmaat 48 en zijn optredens, ja, dat was zijn sterke punt. Hij kreeg elke zaal, die speelde hij plat met zijn muziek, met zijn blues. Built for Comfort.

Howlin' Wolf met zijn Built for Comfort uit 1963. Nou, nog een derde versie. En dan kiezen we voor een wat recentere, uit 2006. Ik kwam die ting op een cd met allemaal muziek uit Louisiana van een zangeres, Susan Owens. Niet een heel bekende, maar in die contrein, in de omgeving van New Orleans, Baton Rouge, zeg maar die omgeving, door is ze wel bekend, speelt ze nog steeds. En dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. Tinging the Hump. Built for Comfort van Susan Owens.

De derde versie van Built for Comfort van Susan Owens van de cd Tinging the Hump uit 2006. Cd trouwens die geproduceerd was door de voormalige drummer van Loggins & Messina, Merel Brugante. Dolfur Howlin' Wolf met het origineel uit 1963. Nou, het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar Howlin' Wolf de meest bekende. En we beginnen met Annie Piper. We gaan naar Alabama. Dat is typisch zo'n gebied waar, in het zuiden van Amerika, waar Trump al dit heel veel aanhang had en nog steeds heeft. Want het is een tamelijk armoedig gebied met heel veel mijnbouw die vaak verloren is, waar weinig meer van terecht te komen is. En uit die wereld komt ook Drayton Farley, een man die door ook over zingt dat die American Dream lang niet voor iedereen weggelegd is. Dit is van een single die uitgekomen is van hem. Staat een of single en eigenlijk een EP waar een aantal nummers op staan. Maar dit is een van de mooiste. The American Dream.

Ja, poor shit in American Dream. Dat is wat Drayton Farley over zong van zijn nieuwe EP Sweet Sudden Sadness. Prachtige CD, nee, een EP moet ik zeggen, EP. Extended Production, dus 6 nummers staat erop. En Jerry Joseph, daar gaan we naartoe. Jerry Joseph, een man die geboren is in 1961 in Los Angeles. En ja, die eigenlijk niet al te best deugen wil. Dus in Olders ook op een kostschool gezet worden in Nieuw-Zeeland. Maar toen weer terugkwam, ook allemaal gedonder met hem. Ik kwam in de bak terecht. Maar uiteindelijk is het wel een hele goede componist geworden. Waar andere mensen ook zeer lovend over zijn. Onder andere Jason Isbell en Patterson Hood van de Drive-By Truckers. Die loopt weg met deze Jerry Joseph. Er is een nieuwe cd van u te komen. En die cd die heet The Beautiful Madness. En door van het nummer I'm in Love with Hiram Black.

Ja, dit noem ik de echte Amerikanen. Jerry Joseph van de CD The Beautiful Madness met I'm in Love with Hiram Black. Naar Canada. We zijn al in Amerika geweest, in Oostenrijk, in Australië. Naar Canada. Blackie and the Rodeo Kings. In Harris Blues al vaker muziek van gedraaid, want het bent uitstekende muziek. Drie man die samen deze band vormt. Colin Lindens, Stephen Fearing en Tom Wilson. Het was eigenlijk een gelegenheidsband. En ze zullen het één keer doen, maar zoveel succes dat ze dat nog maar vaker gedaan hebben. En door is weer een nieuwe CD van u te komen. King of This Town, The Blackie and the Rodeo Kings. The night.

Het titelstuk van de nieuwe CD van Blackie and the Rodeo Kings, King of This Town. We gaan weer naar Amerika, Oregon, het noordwesten van Amerika, de buurt van Seattle, die komt rijden, zeg maar. Dat zit nog wat noordelijker trouwens. Daar komt Lloyd Jones, die komt er vandaan. En daar komt ook andere bekende mensen vandaan. Robert Gray, Curtis Delgado. Nou, dat wereldje van die Northwestern blues scene. Dat is Lloyd Jones, een van de mensen van een van de founding fathers, zoals dat dan heet. Heeft een mooie cd gemaakt, Tennessee Run. En door op een duet met Delbert McClinton. Everybody's Somebody's Fool.

Lloyd Jones en Delbert McClinton met Everybody Somebody's Fool van de CD Tennessee Run. Harris Blue, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Ruben Ester. We hebben toe aan het beste nummer. Dat is van een voormalige hoogleraar en strafpleiter, George Bisharat, bekend onder de naam Big Harp George.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bobby Day en Earl Nelson waren muzikanten uit de band The Hollywood Flames. Ze begonnen naast de band het duo Bob en Earl. Bobby Day ging al snel solo verder en zijn opvolger werd Bobby Ralph. De single eindigde 7 in Engeland en 44 in Amerika. Bob en Earl, Harlem Shuffle.

Bob en Earl, Harlem Shuffle. Martha en de Vandellas, dat was de band van Martha Reeves uit Alabama. Ze was achtergrondzangeres bij Motown Records in Detroit, maar ze had al een solo-singeltje opgenomen bij Checkmate Records. Motown Records wilde dit nummer laten opnemen door Kim Weston, maar uiteindelijk mocht Martha Reeves het proberen en het werd een grote hit. Het nummer eindigde 2 in Amerika. Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street.

Marta en de Vandellas, Dancing in the Street. Het echtpaar Sonny en Cher Bono begon als duo Caesar en Cleo. En ze namen dit nummer op zonder platencontract en ze betaalden zelf de rekening aan de studio en die bedroeg $135. En alleen Reprise Records had er vertrouwen in en bracht de single uit. Het nummer werd een top 10 hit in Amerika. Sonny en Cher, Baby Don't Go.

Sonny en Cher, Baby Don't Go. De Castaways uit Minneapolis namen een eigen nummer op en de band begon 's avonds om 8 uur aan de opname en 's nachts om 4 uur was de opname klaar, maar het werd wel een grote hit in Amerika. Het eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade en vervolgens ging de band toeren als voorprogramma met Sonny en Cher. De Castaways, Liar, Liar.

The Castaways, Liar, Liar. Jefferson Airplane uit San Francisco nam het nummer op met de nieuwe zangeres Grace Slick. En zij had het nummer al eerder opgenomen met haar vorige band The Great Society. Toen werd het geen hit. En de versie van Jefferson Airplane werd een top 5 hit in Amerika. Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Tony Joe White uit Louisiana reisde naar Memphis om met producer Billy Swan een eigen compositie op te nemen. En Europa ontdekte Tony Joe White eerder dan Amerika. Deze single was een hit in Duitsland en Frankrijk, maar flopte in Amerika. Een jaar later begonnen de radiostations het nummer alsnog te draaien en toen werd het een top 10 hit in Amerika. Tony Joe White, Polk Salad Annie.

Tony Joe White, Polk Saladini. Ike Turner was al een ervaren gitarist en talent scout voor platenlabels in Amerika. En Tina Turner was als zangeres een geschenk uit de hemel voor hem. Het huwelijk was een ramp, maar samen muziek maken ging heel goed. Al werd dit geen grote hit, het nummer eindigde 95 in de Amerikaanse hitparade. Ike en Tina Turner, I can't believe what you say.

0: I can Tina Turner. I can believe what you say. Bobby Hebb uit Nashville was het enige zwarte bandlid van de Smoky Mountain Boys. Hij verhuisde naar Chicago en daar maakte hij deel uit van Kid King's Combo. En hij was daar de buurman van Bo Diddley. Maar ook in Chicago had hij geen rust. Hij ging naar New York en daar ging hij verder als singer-songwriter. Hij schreef dit nummer nadat hij dronken thuis kwam uit zijn stamkroeg in Chinatown. En dat nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Bobby Hebb. Sunny.
1: Sunny.

Bobby Hebb, Sonny, The New Beats, dat was de band van de broers Dean en Mark Mattis. En zij kwamen uit de band van Dale Hawkins. Zanger Larry Henley kwamen ze toevallig tegen tijdens een optreden in Louisiana. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The New Beats, Bread and Butter.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En het debuutalbum van Luke Combs eindigde 4 in de albumchart in Amerika. En het tweede album was al een nummer 1 hit in Amerika. En sindsdien zijn zijn albums bestsellers. Dit zesde album is nu al een nummer 1 hit in Amerika. Luke Combs, Wish Upon a Whiskey.

Luke Combs, Wish Upon a Whiskey. Jan Berry en Dean Torrence uit Los Angeles vormden het duo Jan en Dean. En ze hanteerden het Beach Boys surfstijltje. Ze hadden een nummer 1 hit in Amerika met Surf City. En dit nummer werd geschreven door Brian Wilson van de Beach Boys. En het eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena. It's

Jen and Dean, The Little Old Lady from Pasadena. De Zombies uit Engeland, dat was de band van toetsenist Rod Argent en zanger Colin Blunstone. Maar de band was uit elkaar. Rod Argent had een eigen band, Argent, en Colin Blunstone trad op als Neil McArthur. Maar plotseling stond deze single van de Zombies op de derde plaats in de Amerikaanse hitparade. De Zombies, Time of the Season. MUZIEK

De Zombies, Time of the Season. De Turtles uit Los Angeles, dat was een band met twee zangers, Howard Kalen en Mark Follman. Ze werden later Flo en Eddie in de band van Frank Zappa. Dit nummer schreven ze samen en het eindigde 6 in de Amerikaanse hitparade. De Turtles, Eleanor.

De Turtles, Eleanor. De Beach Boys moesten plotseling concurreren met de Beatles in Amerika. I Want to Hold Your Hand and She Loves You werden grote hits in Amerika. En dit nummer van Brian Wilson moest dus genoegen nemen met een vijfde positie in de Amerikaanse hitparade. De Beach Boys, Fun, Fun, Fun.

The Beach Boys, Fun, Fun, Fun. The Rose Garden uit Los Angeles. Dat was een folk-rock band met singer-songwriter Kenny O'Dell en zangeres Diana DeRose uit West Virginia. Maar een jaar nadat de band een hit scoorde met dit nummer, viel de band alweer uit elkaar en Kenny O'Dell werd songwriter in Nashville en schreef daar de hit Behind Closed Doors voor Charlie Rich. Dit nummer eindigde 17 in de Amerikaanse hitparade. The Rose Garden, Next Plane to London.

The Rose Garden, Next Plane to London. Billy Joe Royal uit Savannah in Georgia was een protégé van Joe South, die nummers voor hem schreef omdat hij dezelfde sound had als Gene Pitney. Later werd Billy Joe Royal succesvol als countryzanger in Nashville. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Wilson Pickett uit Alabama was de zanger van de Falcons in Detroit en ze hadden een grote hit met I Found a Love. Hij ging solo verder bij Atlantic Records en eigenaar Jerry Wexler stuurde hem naar Memphis om daar op te nemen met Booker T en de MG's. Gitarist Steve Cropper schreef dit nummer voor hem. Het werd een hit in Amerika, niet een al te grote hit. Het nummer bleef op 21 in de Amerikaanse hitparade steken. Wilson Pickett in the Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Timmy Shaw uit Detroit was de protégé van soulzangeres Mae Matthews, en Timmy Shaw was de ontdekker van zangeres Betty LaVette, en zangeres Mae Matthews schreef dit nummer voor hem. Het eindigde 41 in de Amerikaanse hitparade. Timmy Shaw, gonna send you back to Georgia.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoine. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street,

0: French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
1: Ja, het is een fantastisch mooie bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Het doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
0: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je gehoord hebt?
1: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest.
2: Money Watch the Tornado.
1: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
0: Maar voor de echte blues maar hier niet wezen?
1: Nee.
2: Er is
1: ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
0: Ja.
1: Ontzettend veel paarden, mensen met politie paarden.
0: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
1: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol met.
0: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
1: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver. Dat is commercie gewoon.
0: Eén grote handel in t-shirts?
1: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts. Van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloopt, als het ware. Yes.

0: aan de boorden van de Mississippi. Ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster, waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite is je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje.

0: andere kant. Hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje. Vlakbij het Louisiana State Museum. Met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijke een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijke. Tegen generaal Robert E. Lee. Ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijke helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
1: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
0: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, that's the riverboat, I guess.
1: Want we staan aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
0: Ja.
1: Old Man River.
0: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Hier ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat more laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door op de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot en dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een sturdenwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt
1: die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien er achter dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toren zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en die met naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou er nou het meest van bijbleem?
0: Ja, ik vond het ontzettend een mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe hij het uitspreekt, dat doorvoelen minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
0: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, maar ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kent.
0: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. En men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijname van New Orleans is Crescent City, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
0: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen. Je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels. En je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
0: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen, dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk iemand vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
0: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
0: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Je hoorde dus ook dat er toen 's nachts ook op die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter, het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit, door het bekende Louis Armstrong Parkling. Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
0: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
2: Ja, en later nog meerdere trouwens.
0: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwater blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee.
2: Als je op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is blijven hangen? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
0: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park, vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nou recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, hè?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet ingaan, zeg ik de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je als je aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot Five, de Hot Seven en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis. Enzovoort, enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: en je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een Fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. En ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in de nummers van Dr. John weer terugvindt. Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren Fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit. Er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
0: Bourbon Street uiteraard.
1: Ja, Esplanade, Bourbon Street. Die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
0: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
1: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
0: Historische plek.
1: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook, ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
0: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
1: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een hele andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, op Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan hadden we niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was een steeg hier vlakbij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige patio, als het ware. Heel grote patio, wat je betreft.
0: Ja, maar als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de steens die zit boven.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelt. Hè? Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett, een hele dikke, gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat in Duits trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja.
0: We zitten hier nou weer, waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress, dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Die plaatzaak, waar we vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs en dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens zo'n
1: prachtige...
0: een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het?

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Clint Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dorfuur, professor Longheer.
1: Ja, en direct daarna Dr. John with Basin Street Blues.
0: Ja, en we eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek, een samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goed gaan. Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters, een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio 3.

0: programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was een single van Simon & Garfunkel in 1965. En in 1966 verscheen de cover van Them, de band van Van Morrison. Vervolgens werd het nummer ook nog opgenomen door Wings, The Shepherds, Ken Boot en de Back Porch Majority. En dit is QB and the Blizzards, Richard Corey.

QB and the Blizzards, Richard Corey. Robin Ford, dat is een ervaren bluesgitarist uit San Francisco. Hij was actief bij LA Express, The Yellow Jackets, Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Rick Springfield, Jimmy Witherspoon en Kiss. Robin Ford, How Deep in the Blues.

Robin Ford, How Deep in the Blues. Irma Thomas beweegt zich al ruim 40 jaar tussen de blues en soul in Louisiana. Haar album After the Rain werd in 2007 gekozen tot het beste bluesalbum van het jaar in Amerika. En ze had een eigen bluesclub in New Orleans, The Lion's Den. Irma Thomas, Another Man Done Gone.

Irma Thomas, Another Man Done Gone. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana is een neef van Tina Turner en hij komt voort uit de gospelband The Mighty Clouds of Joy. Hij was jaren de gitarist bij Big Joe Turner en als soloartiest toert hij nu door Amerika, Australië en Europa. Eugene Hideaway Bridges, Ain't Got Time.

0: Eugene Hideaway Bridges, Ain't Got Time. Shamikia Copeland werd in 1979 geboren in Harlem, New York, als dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Op 16-jarige leeftijd was ze al het voorprogramma van haar vader Johnny Copeland en daarna als soloartiest werkte ze met de beroemde producers Dr. John en Steve Cropper. Shamikia Copeland, Something Heavy.
1: I need something heavy.

Shamikia Copeland, Something Heavy. Savoy Brown, dat is een Engelse bluesband met zanger-gitarist Kim Simmons. En de band was in Amerika veel succesvoller dan in Engeland. En dat loste Kim Simmons heel leuk op. Hij ging namelijk in Amerika wonen. Savoy Brown, Monday Morning Blues.

Savoy Brown, Monday Morning Blues. Deborah Coleman had albums thuis van Jimi Hendrix en Buddy Guy en Patti Smith en Bessie Smith waren haar favoriete zangeressen. In 1975 bezocht ze een show van Howlin' Wolf, Muddy Waters en John Lee Hooker. En toen wist ze het zeker. Ze werd blueszangeres. Deborah Coleman, Dream.

Deborah Coleman, Dream. J.J. Gray komt uit Jacksonville, Florida. Dat is de stad van Lynyrd Skynyrd. En hij groeide op met de muziek van Fred McDowell en Robert Pete Williams. En J.J. Gray schrijft zijn eigen nummers en stond intussen al op alle grote bluesfestivals in Amerika en Europa. J.J. Gray en Movro. Country Ghetto.

J.J. Cray en Mofro, Country Ghetto. Solomon Burke uit Philadelphia had in Amerika de bijnaam The King of Soul and Blues. Hij overleed op Schiphol en was op weg naar Paradiso, waar hij op zou treden met De Dijk. En hij had al zijn geld geïnvesteerd in begrafenisondernemingen. Solomon Burke, Along About Midnight.

Solomon Burke, Along About Midnight. Kim Wilson, dat is de zanger en mondharmonica-speler van de Fabulous Thunderbirds, een van de oudste bluesbands van Amerika. En hij had een neusje voor goede gitaristen. Hij haalde altijd topgitaristen naar de band. Johnny Mulla, Duke Robillard, Mike Keller, Kit Ramos, Jimmy Vaughan, Nick Curran, Kim Wilson, So Many Roads.

Kim Wilson, So Many Roads. Lee McBee uit Kansas City is de zanger van Mike Morgan en de Crawl, een bluesband uit Dallas. Dit is een solo-opname, maar het nummer werd geschreven door gitarist Mike Morgan. En Lee McBee kwam op het leven toen hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Lee McBee, I Should Have Done Better.

Lee McBee, I Should Have Done Better. Snooks Eaglin uit New Orleans was een blinde straatmuzikant die uitgroeide tot een fenomeen. Hij werd een populaire bluesartiest in Louisiana en tevens een veelgevraagde studiogitarist. Snooks Eaglin, 9 Pound Steel.

Snooks Eaglin, 9-pound steel. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het komt van het album Wonder This World van het wonderkind uit North Dakota. Het is een cover van Luther Allison, Johnny Lang, Sherry Red Wine.

Een hele goede avond en welkom bij Haddy's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op. Nog twee uitzendingen te gaan, dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog twee hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zach Irons, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

0: Mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wat grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op a Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou nee, dit is zien 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine.
1: One, two.

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit. 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen. Maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen. En is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen supergroepen vorm, maar met wat andere mensen erbij die ook allemaal het nodige op hun list gaan staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd. De Dirty Knobs. CD uitgebracht. Vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat. En dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk Reckless Abandon.

Hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd speelde. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen. Vorig jaar, 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag. Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. De

Ja, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depraving of Love van John Nemeth. Ik heb er maar met opondong mee. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand Harry Muskee maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer, dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol. Just for fun. QB and the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musquet. Another Day, Another Road. Nee, So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het leek er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groeten uit Grollo in 1967. Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is hij er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzards. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongen zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

Leste van drie nummers van QB and the Blizzards. We begonnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar, Hans Lefaye op drums, Herman Deinem op de basgitaar, Harry Musquet uiteraard en op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Uit de niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook nog stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power Blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, zal ik zeggen. Fire Breather van Skyla Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uitgekomen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terug neem in al dit geweld. Zack Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft, Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht, en daarvan Shelter of the Storm.

Zo, dan kooi je een beetje van bij. Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Kacey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo CD van haar. Your Life is a Record, dit die haar uitgebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues, de Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer, Geronimo Weeps.

0: eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De debuutsingle van Tricia Yearwood uit Georgia, She's in Love with the Boy, werd meteen een nummer 1 hit. Intussen heeft ze 56 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer werd een nummer 1 hit in Canada, uiteindelijk de 2 in Amerika en Ierland, 3 in Australië en 66 in Engeland. Tricia Yearwood, How Do I Live?

Patricia Yearwood, How Do I Live? Het was een single van het Kingston Trio in 1963 en het nummer werd opgenomen door meerdere duo's. Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood, Jerry Lee Lewis met zijn zus Linda Gay Lewis, Bobby Bear met Skeeter Davis, Jimmy Dean met Dottie West, Nino Tempo met April Stevens, Mandy Barrett met Chuck Mead, Carlene Carter met Ronnie Dunn, George Strait met Martina McBride, en dit zijn Johnny Cash en June Carter, Jackson.

Johnny Cash en June Carter, Jackson. Het was een single van de Everly Brothers uit 1960. In 1961 was het een hit voor Roy Orbison. In 1975 was het een hit voor Nazareth. In 1975 was het ook nog een hit voor Jim Capaldi. En in 1990 was het weer een hit voor Cher. Maar de beroemdste versie is van Gram Parsons, met Emmylou Harris als achtergrondzangeres. Gram Parsons, Love Hurts.

Gram Parsons, Love Hurts. Linda Ronstadt is te horen op albums van Bette Midler, Frank Zappa, Philip Glass, Gram Parsons, Neil Young en Paul Simon. Maar ze heeft zelf ook 67 albums gemaakt. Ze heeft 68 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Dit was een top 10 hit in Amerika en Canada voor Linda Ronstadt. Adios. MUZIEK

Linda Ronstadt, Adios. The Highwaymen, dat was een superband met Waylon Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson en Kris Kristofferson. En de single werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Alleen Willie Nelson is nog in leven van dit gezelschap. The Highwaymen. Highwaymen.

De Highwayman, Highwayman. Martina McBride, dat is een boerendochter uit het dorp Sharon in Kansas. En dit komt van haar album Evolution. Het is een nummer van pianist Jim Brickman. Het eindigde 3 in Amerika en 14 in Canada. Martina McBride, Valentine.

Martina McBride, Valentine. Whiskey Town, dat is een band uit North Carolina met zanger-gitarist Ryan Adams en zangeres Caitlin Carey. Ryan Adams kwam uit de band The Patty Duke Syndrome en begon geïnspireerd door de muziek van Gram Parsons, een eigen band. Maar na 3 albums ging hij als solo verder en Caitlin Carey ging toen naar Tres Chicas. Whiskey Town, Jacksonville Skyline.

Whiskey Town, Jacksonville Skyline. Maria McKee, dat is een singer-songwriter uit Los Angeles, zoals de zangeres van de band Lone Justice. En dit komt van haar soloalbum Days of Thunder. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Noorwegen, Nederland en België. Het nummer eindigde 2 in IJsland, Ierland en Zweden. 3 in Australië, 4 in Zwitserland en slechts 28 in Amerika. Maria McKee, Show Me Heaven. MUZIEK

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week en de bluesgitarist. Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week en de blues.

Joe Bonamassa, Shake This Ground. Maren Morris, dat is een singer-songwriter uit Arlington in Texas. In 2016 verscheen het debuutalbum Hero en ook de debuutsingle werd meteen een hit. Het nummer eindigde 3 in Canada, 5 in Amerika, 70 in Engeland. Maren Morris, My Church.

Maren Morris, My Church. Het is een eigen compositie van Cyndi Lauper en het komt van haar album She's So Unusual. Het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Chili en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland, Israël, Mexico en Venezuela. 3 in België, Colombia, Italië, Nieuw-Zeeland en Engeland. En 5 in Nederland. Cyndi Lauper, Time After Time.

Cyndi Lauper, Time After Time. The Shires, dat is een Engels duo met Ben Earl en Chrissy Rhodes. Ze begonnen ooit in pubs en op bruiloften op te treden met covers van Dolly Parton, Martina McBride en Faith Hill. Maar sinds 2015 staan ze regelmatig in de Engelse hitparade. The Shires, Nashville Grey Skies.

The Shires, Nashville Grey Skies. Het is een compositie van Prince en in 1990 werd het nummer opgenomen door de Ierse zangeres Sinéad O'Connor en het werd een mega-hit. Het was een nummer 1 hit in Duitsland, Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Portugal, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, IJsland, Finland, Denemarken, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.

Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ward Thomas, dat is een Engelse band met de zussen Catherine en Lizzie Ward Thomas. Hun vader is miljonair, hun moeder was een bekende zangeres en dit werd geen hit in Engeland, maar wel een hit in Schotland. Ward Thomas, Carry You Home.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke week denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuba and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuba and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Quarantinos, maar we beginnen met Cuba and the Blizzards. I'm so restless.

In 1964, het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willie Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Muske en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40 volgens mij. Back Home. Cuban de Blisters uiteraard. Nou, dan daarna kwam de eerste LP. Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966, dat is de Desolation Blues.

Ja, mooie country blues uit de beginjaren van Cuby and the Blizzards van de eerste LP Desolation. Helemaal nog in de sfeer van zeg maar Sonny Terry en Brownie McGee of Fred McDowell. De echte originele country blues. Had hij op de mondharmonica en zang uiteraard en Ilko Gelling op de akoestische gitaar. We blijven in dezelfde periode eigenlijk. We hebben het over oktober 1966. Toen kwam de single uit Richard Corey, bekend Amerikaanse stuk, met op de achterkant You Don't Know.

Jawel, met blazers en al. Cuby and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk, tijd voor wat aan de werk. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar, net de overkant van de Mississippi, bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen werd. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need.

Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan uit 1976 van de LP Desire. Het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe CD van Tom Jones. Jawel, Tom Jones, die zanger uit Engeland die al meer dan 80 jaar is. Die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar het met begund is. Later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt. En zijn laatste CD is echt een hele leuke, hele goede CD. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones' One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nieuwe CD van Tom Jones, Surrounded by Time. Dat vindt origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem. Ja, ik vind het zeggen of het nog wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violiste speelt er een belangrijke rol bij. En dan wordt ook wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Nou ja, dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen uit een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het op het album Dreamland in 2002. The White Stripes hebben het ook opgenomen. Rosie McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café.

De derde versie van One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blitzes. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos, dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken en allerlei mensen erbij betrokken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zullen wel twee Italianen wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebt allerlei mensen erbij gehaald om door aan de mitte waring. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van de Lovin' Spoonful. De Leaving Trunk.

Leaving Drunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blizzards. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot met de won is, beroemd met de worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het nu 2000 was. Maar dit is de versie, u denkt 167, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In 2000 is het nummer nog een keer opgenomen op de cd Hotel Grollo. Maar toen was het Daniel Loewis op gitaar. Maar in dit geval is het gewoon de originele bezetting van Cuban and Blizzard uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. En dat is het nummer waar als de theaterproductie, de muziektheaterproductie, eigenlijk ja, nog vernoemd is. So Many Roads. En het idee daarachter is dat het leven van Harry Musquet heeft vulde te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads. Van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musquet So Many Roads, die is in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica-speler, dat hij uit Cuby and the Blizzards gegaan is. Of eigenlijk eruit de zet is, omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden. Deze geweldige, super mondharmonica-speler. En Last Minute Flight, dat giet eigenlijk over Jean Lagrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die stiet op de CD Boom Boom Bang 2003, Cuban Blizzards met The Last Minute Flight.

0: Mississippi Delta, de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Brooks Milgate uit Ohio is een pianist. En hij was actief bij Sugar Ray and the Blue Tones, Del Nulles, Anna Popovich en Mark Hummel. En hij komt uit een heel muzikaal gezin, want zijn ouders runden in Ohio een gospelband. En hij studeerde aan het Berklee College of Music in Boston. Brooks Milgate, Roll with the Punches.

Brooks Millgate, Roll with the Punches. Plastic Penny, dat was een band uit Londen. En de band coverde de B-kant van de single Neon Rainbow van de Amerikaanse band The Boxtops. De band bestond uit Londense studiomuzikanten en een Schotse zanger, Brian Keith. Het werd een top 10 hit in Engeland. Plastic Penny, Everything I Am.

Plastic Penny, Everything I Am. De Canadese bluesgitarist David Gogo leverde zijn zoveelste album af en hij komt uit een zeer muzikale familie. Zijn neef Paul Gogo is de toetsenist bij de band Trooper. Zijn zus Mary Gogo is de zangeres bij Jerry Alford en de Madison Beat. En hij heeft nog een neef, John Gogo, dat is een bekende singer-songwriter in Canada. Maar dit is David Gogo. Well worth the wait.

David Gogo, well worth to wait. Don Farden, dat is de zanger van de Engelse band The Sorrows. En die band had een grote hit met Take a Heart. Hij nam solo een nummer op van de Amerikaanse songwriter John D. Loudermilk. Dat nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade en het was een top 20 hit in Amerika. Don Farden, The Lament of the Cherokee Reservation Indian.

Don Farden, the layman of the Cherokee Reservation Indian. Will Hogue uit Nashville blijft het proberen, al weigert Amerika hem in de armen te sluiten. Hij maakt geen commerciële Nashville country met een snik. Will Hogue is een Americana-artiest die weigert een knieval voor de commercie te maken. Dit komt van zijn album Sweet Misery. Will Hogue, say goodnight.

Will Hoke, Say Goodnight. The Spectrum, dat is een band uit Londen met de latere Rolling Stones drummer Charlie Watts. De band stond meerdere keren in het voorprogramma van de Beatles, maar was vooral populair in Frankrijk. The Spectrum, Samantha's Mine.

The Spectrum, Samantha's Mine. Wet Willie, dat is een band uit Alabama met de broers Jimmy en Jack Hall. In 1974 had de band een grote hit met Keep On Smilin'. En daarna was Jimmy Hall vooral met allerlei soloprojecten bezig. Maar hij toert als zanger, saxofonist en mondharmonica-speler ook nog steeds door Amerika met zijn band Wet Willie. Stop and take a look.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En onder singer-songwriters was Mickey Newbury een fenomeen. Zijn eigen opname haalde zelden de hitparade, maar zijn nummers werden massaal gecoverd. Dit nummer werd gecoverd door Joan Baez, Tony Christie, Don Gibson, Corey Hart, Tom Jones, Roy Orbison, The Statler Brothers, Buffy St. Marie, Ricky Valens, Dottie West en Willie Nelson. Mickey Newbury, Funny, Familiar, Forgotten Feelings.

Mickey Newbury, Funny Familiar Forgotten Feelings. De single was een flop voor de Engelse band The Little Darlings, maar het was wel een grote hit voor de Music Explosion uit Amerika. En de band Candy uit Noord-Ierland probeerde het opnieuw voor de Britse markt, maar ook de band uit Belfast scoorde geen hit met dit nummer. Candy, Little Bit of Soul.

Candy, A Little Bit of Soul. Nadat er wat Southern Rock Bands ophielden te bestaan in Amerika, sloeg Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia toe. De band nam intussen de plaats over van de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en de Charlie Daniels Band. En dat allemaal onder leiding van zanger-gitarist Charlie Starr. Blackberry Smoke, One Horse Town.

Blackberry Smoke, One Horse Town. De Engelse singer-songwriter Clifford T. Ward was in een ver verleden de zanger van de band The Secrets. En toen dit geen hit werd, ging de band verder als Simon's Secrets. Maar ook dat leverde geen hits op. The Secrets, I Think I Need the Cash.

The Secrets, I Think I Need the Cash. Brad Eldridge uit Illinois is de nieuwe Americana-ster in Nashville. Hij heeft intussen al 5 nummer 1 hits in Amerika en toerde als voorprogramma met Taylor Swift door Amerika.

Brett Eldridge, Wanna Be That Song. De band The Love Affair, dat was zanger Steve Ellis met wat studiomuzikanten uit Londen. En ze waren heel succesvol, want ze hadden grote hits met Everlasting Love, Rainbow Valley en A Day Without Love. Deze compositie van Philip Goodhand Tate werd geen hit voor The Love Affair. Bring It On Back, The Good Times.

The Love Affair, Bringing On Back The Good Times. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Family Dog, dat was een band met Steve Rowland, Albert Hammond en Mike Hazelwood. Het nummer is geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway en het werd opgenomen met gitarist Jimmy Page en pianist Elton John. The Family Dog, A Way of Life.

0: geloof niet dat het een. Wat je zegt dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht. Hè? Die ja. In de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Die zieken die bent er gewoon in God met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. Daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is door boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... Die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van de Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat u daarvan valt voor het laatst zijn hoeve rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tulliger dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van de Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daarvan overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van de Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen nog, die warme dame in die stal, die zal hij niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien die loopt in een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflang, kunt u nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de stad was stonden. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bentmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want de volgende is, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Wat, dit is alleen veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje... wat aansteed? Of wat,
0: ja,
2: wat is dat?
0: Wat is daar? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb mijn zonen, die willen wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wel wat ruimte, we hebben wel wat grond. En er is iemand opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien.
2: Dus,
0: geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als,
0: nee.
2: als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel?
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runnen, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het staat voor de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan onze belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol wonen, in Grollo,
0: ja.
2: Vlakbij bij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol. Terwijl dat, toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf Hogeveen en naar Alteveer riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade er zitten nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en dan waren de vroeger waren er dat 20. En dan praat ik al vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansel, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, het Pernine. Pernine opvolgers die hebben veel meer keuze natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: dat is Pernine. En het is zo dat de traditie dat je bent...
2: Van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dat moet je gewoon hart en zalig, ziel en zaligheid moet erin leggen. En hij dat niet van plan bent om te gaan doen. Dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf. Aan de andere kant, als hij het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op met eerappels sorteerde en zo. Het was eigenlijk altijd wel gezellig en zo.
0: Ja.
2: En nou, ik bedoel, hij er midden tussenin woont. En ik kwam zelf uit Assen en er al van dacht, ja, Assen is dat, wat is dat eigenlijk? Was vroeger ook een boerengaard natuurlijk.
0: Ja.
2: He? Dan,
0: ja, is het zo?
2: Nou ja, kijk, er woont nog 60.000 mensen, maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans, en toen was je dan, liep je ook zo naar buiten en dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Met Dries en zo, Dreesmans weg, die kanten op. Maar ik vond het ook een prachtig beroep.
0: Maar ja, Kiewel ziet over dat het was gezellig, hè?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een beetje voorbij.
3: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de moon. Het ben de kerken en de beum. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeum. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster. En de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moon. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeum. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende upstroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boemplootsen, van waar vermosk het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans.

Het is een mooie oom, die maai een kou housedoek nekt in gruiluit. Ik heb voor het eerst een moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: toen als ik, nou pak een beer, 20 jaar was of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee,
0: dat deden ze.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koe schalden, dan keken ze hem achter het licht. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij. Want ja, dan spreken die man die hem drinkt een borrel en we gaan het doen.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou, nou is zo dat die boer is die... Of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we praten, we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet dat heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klaus hier en ik las. Pseudo-vogelpest, wat moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een keer, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet, ja. Ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar dat denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van, nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met twille spullen opnieuw inladen,
0: ja.
1: Zeg maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik er niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt, daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook mee geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zullen ook tijden in de West hebben dat er overal mond en klaus in was. Dat kon de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zag ook dat was de veepesten was. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen waar hij dus wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen kriegen. Mensen die varkens hadden, die wisten wat voor soorten varkensziekten zij kunnen krijgen. Je zult er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die ben er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè? Die ja. In de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die ziekten, die ben er gewoon in God met levend materiaal hebben. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen kregen griep.
1: Ja, ja. Ja ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaat net. Dus. Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Denk ik. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: ja.
1: Daar in Brabant en zo,
0: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met die... Met dat speelt zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren mee bezig. Daar kun je enigszins met. Die ken je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze stapt maar rotzooi zoals de BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het gaat altijd over geld. En alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kal, zou ik maar zeggen, zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, we zijn net zoals muzikanten. Je kiest voor een beroep,
1: ja, ja.
0: Wat hij mooi vindt,
1: ja.
0: En je wilt ook leven.
1: Ja, ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad, toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn. Maar dat, ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds maar meer, meer, meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die
0: ja,
1: dat
0: ik bedoel,
1: toch over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is iets. Nou, de kosten van een heleboel zaken die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken hoe was dat zich ontwikkeld. Hij heeft ook weinig aan te regelen. Dus het enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wil aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kalfsvlieschirm. Ik bedoel, hij 300.000 liter melk levert, die heeft een kostprijs zeg maar, van nou pak een beetje 30 cent. Terwijl hun vaste kosten, die hij aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet, die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die extra productiekosten bij metrekenen en die vaste kosten, die blijft vlak.
1: Die blijft heel.
0: Dus wat dat betreft zit er altijd wel een, wat een drang achter om meer te produceren.
1: Ja.
0: Maar die moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan, ik weet niet of het waar is, wat we pas geleden lezen hebben, dat die berging 110 gulden kosten en dat ze daar met naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een nood, als dat zo is,
0: ja.
1: Stel dat ze zo weet, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En Melennig, ze zit met vol hang. Ze kunt niet afleveren. Die bikken, elke die bedrijf die produceert misschien in de weken 100 of 200 bikken. En dan aan de morgen op slot zit, dan zei die antenne van de morgen met 800 bikken, waar je geen kader meer op kunt. En die moet daar nog naartoe. Dus dan een keuze. Of je moet ze buiten laten jagen, dat kan niet, gaat zo door. Of je zegt van, ik probeer eens de kosten van alles probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het paasweekend, heb ze dus het dealerweekend heb ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bikken nodig of in elkaar had.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in dat Engeland terechtkomen is? Ik bedoel...
1: Maar dat kan heel goed.
0: Ja?
1: Ja, als de mensen door dus... Mondekloos heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan wordt het virus zich op enige manier aan vast dat kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft.
1: Ja.
0: En dat gaat. Maar er wordt dus natuurlijk veel van overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd. En dat,
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou. En daar giet het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom...
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, Amerika, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog iemand in klaar
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, is door een ramp.
0: Ja.
1: Dat is tenminste voor de veelders, voor de melkveelders, is door een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens. Voor het vlees in het algemeen is het hier ook een ramp, zeg maar. Er ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken. Dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90 dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En het is al die goede gehouden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard. En dat weet ik dan wel in om te gaan vaccineren.
0: En?
1: Maar toen naar Engeland volmondig close is dat. En een week voordat het in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij 80% van de boeren de vreugde van morgen in Nederland ook en dat ze 80% zijn van nee. Maar nu worden ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, nou, ik kan me goed voorstellen, ik bedoel, dat is ook zo, maar nou, is het een hot item om wel te gaan vaccineren. De bindmijn die zegt, dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor wat vind je er eigenlijk? Van, had ze dat besluit moeten nemen, dan toen in die tijd, of zeg je nou...
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was, is. Maar ik denk niet dat het de revenue afgewerkt heeft, dat het overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten.
0: Ze
1: verwachten toen een exportstijging van, ik meen, zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet doorgekomen, volgens mij, als ik goed in de licht ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in begon toen zijn ze een incubatietijd van een week en dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou, hebben we dus al met gevallen constateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En we weten niet waar het is. Want je kunt hem niet zien. Er is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Je hebt natuurlijk ook nou, je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee. Je moet in ieder geval rekenen, een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, leg alles naar stullen.
0: Ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel, het is eigenlijk wel raar en zo. Hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel, maar aan dat hele gebeurt, daar hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
1: Ja.
0: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, dat giet niet door.
1: Nee.
0: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten, met
1: Peert.
0: Ook. Gaat ook niet door. Nee. Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Ja. Je moet maar in juni nog een uurbraak krijgen bij nog pak een beetje bij Grollo.
0: Ja.
1: We moeten met de TT doen.
0: Ja, dan is het beurt.
1: Al een probleem.
0: Dat is beurt. Dan is het beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo mag gaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos zit.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even goed kijk, dan zie je dikke plaats in het water staan.
0: Ja.
1: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk, het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt het land niet op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren die aan de royaal aan het eerder bespoorden moeten weer.
0: Je kunt het land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus hij mee te maken. En dan weer vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals nu hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het vak begon, of aan die roeping, of wat zo het nu.
0: Ja, nou ja, je kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook,
1: je
0: geeft, denk ik.
1: Ja, je geeft ook een stuk weg, hè. Ja. Ik bedoel, hij meis gaat zijn, dan stap je voor 3 jaar onder gewoon zorg in de grond. Iemand maar afwachten, hij het werk kreeg.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dan moet je, ik heb eens gehoord eens een keer iemand ermee zeggen, die boeren die vastelen net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het allemaal.
1: En zo is het ook wel
0: bier. Sipoor Oeslader ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuken.
1: Ik heb hier nog niet zo bad ervaren. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is het, de kiezen voor. En de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
0: Absoluut.
1: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
0: Dit is de,
1: en dan giet er weer mee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dacht gewoon
0: ja,
1: door.
0: Ja, dit is de derde generatie, zeg je?
1: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader hier komt, was hij 6 gelukkig. Immigreerde in Friesland, naar Drenthe.
0: Hij de Noordendaag dan immigreren?
1: Jazeker. Ja, zeker. Absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen nakte hij de spullen staan te koop, maar toen vonden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te langer die handel, en B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader moet nog wel doorheen gaan dan met me? Of wat blijf je toch?
0: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook dan?
1: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
0: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
1: En toen waren er dus die productie, en ik was zelf toen ook 15 jaar jonger, hè?
0: Ja.
1: Dat spreek ook
0: ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, ja. Je had nog wel zin
1: dus
0: in.
1: Dus je denkt van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of wat ik toen in principe kon, dus je moet dan twee dingen. Of je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand, dat zou ook wel doen. Of je zegt, ga je daar eens aan, ik kan nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhaal nog toch is. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Nog eens een kijken. Ik denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er eens wat over na. En dan in het langrechter zeg je, ja, wie doet? Nou, dan moet je keurd worden. Moet je visum aanvragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal een hele tijd. Dat ging toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Toen hadden we erin boven. En toen op een gegeven moment, zet hij de boel te koop. Dus de makelaar belt, die zaak bekeken. Die zegt, nou, zoveel kan ik het ongeveer opbrengen. Zoveel belasting gaat eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee beginnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
0: Ja, ja.
1: Nou, die bent er, kiekers bent er zat west. En we hebben hier één probleem, we bent net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij de staldeuren.
0: Ja, dat is hier achterhoor.
1: Ja. En daar word je dus met een milieuwetgeving word door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving, waar je met geconfronteerd wordt,
0: ja,
1: vragen
0: ja.
1: Niet hebben. Kijk, maar er zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Die kwamen en die gingen inlichtingsvrouw bij gemeentehuis, wat voor bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent daar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ging dat over. Ik heb hem Ik heb hem verkocht had, of wij hebben hem verkocht had, die spul. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een klap. Maar ze hebben altijd mee, toen willen waarschouwen, die met een goede rekening met Olden. Je kunt vullen maken dat je een stuk grond koopt met een boerderij verkoop. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en doordat het niet opscheurde, is het eigenlijk overgegaan. Alleen nog doorrummen.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkopen,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, ja, de beperking die als er dus worden in, met geconfronteerd wordt die hier wel verder zullen willen, die waren gelijkers voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen over de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel aan die terugkomt, zoals je even van bent, maar die is alweer terug. Die heb nog net een boerderij bij jou gehaald, heb ik gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel waar.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: daar gelukt niks van, want ja, ik heb mijn zolderham nog op de radio hoor. Op de televisie hoor, voor die, ja, kun je meer worden.
1: Die vrouw kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Oh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Grollo.
0: Maar toen zei hij door nog dat hem dat hem door best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen uit, omdat op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden in Grollo dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland is net ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, dat kun je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer. Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk je. Je moet een paar keer een pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? We moeten hopen maar dat het gauw overgiet, hè. We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals giet. En jij zei al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En nou ja, het is natuurlijk een visie, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt
1: goed. We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè?
0: Komt goed, komt.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met hem, hè?
0: Je wilt het niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken gesneden en die zit vol smeringsmiddel. En dan ruwen we met de wielen van de auto over. Dan doen we het
1: keer niet meer. En dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet meer met de rugspuiten erover.
1: Nee, want er was gisteren in Rolde die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang hadden ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmatten.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar dat waar het sticky is ongeveer. Dat je daar overheen was.
0: Ja.
1: Ja, de Lustra kan het niet zien, ik wies even een stukje aan, wat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: Ja. En past hem een paar meer eruit.
1: Maar en dat kwam ook een koppel volk op natuurlijk. En,
0: ja.
1: Dat moeten die...
0: Dat is ook een evenement naar deur gehad vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet, hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol, de markt? 2000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet eigenlijk die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A.N. Hunze,
0: dat die burgemeester nog geen stokje versteken.
1: Ja, Munniksma is daar.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi vertellen, ja.
0: Dat is dat soort dingen in het buitengebied van Rolde. Rolde is toch een plattelandsgebied, of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Plattelandsdorp, dat ze door zo'n soort dingen in deze tijd. Ja, dat begrijp ik niet hoor.
1: Nee, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je het ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook... Vanuit Radio Drenthe en de VPRO dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Dat hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Altevier, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
3: We zitten hier weer voor de computer. Maar we kijken naar een scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Ik het woord analyse gewoon maar niet gebruikt, want dat doet mij meer denken aan Hans Kraaij en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de cd Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maat, dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film van naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaar. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap en het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. En daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van in Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet en waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben, Jean-Pierre Ravi waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben, Jean-Pierre Ravi en

minder en ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten tot ze niks meer kunnen vinden. En dan, is het het refreintje eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht. Of ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je geloven, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep. En misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door. Jullie zien het gewoon niet en zo. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. De sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen, vindt mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je, naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep. Where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd had. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is de plotseling, alles is op, zeg maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. En er is niemand die het goede wenst, want er is niks meer te wensen. Want er is alleen maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien, maar ik... Ja, ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal het allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van... Als morgen de dag des oordeels is, dan plant ik vandaag nog een boompje.

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, dus kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen. Hè? Dus designer baby. Dus direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En she got no family, so. The angel of death was right after all. We mengelen. Was de angel of death. Hè? Dus die man in, daar in NS-Duitsland. In het Nazi-Duitsland. Die was al bezig om mensen om een bepaald ras te kweken. Hè? Dus the angel of death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard kon je bijna zeggen. Een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van, zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam, zo out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby, straight from the tube, uit het reageerwijs bezig. En boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je haar vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen en schudt ze haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby, straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van DNA-onderzoek, klonen. De stier Herman hebben we al gehad. straks kreeg de of Johan, de stier Herman was het, hè? En straks kreeg je de geide Herman of de bok Herman en dan krijg je de... Dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby. Ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon ooit als Jimmy Buffett tribute-zanger. Hij stond in het voorprogramma van Hank Williams Jr., Miranda Lambert, Kenny Chesney en Toby Keith. Intussen heeft hij 12 albums gemaakt, 49 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Eric Church, Man Made a Bar.

Eric Church, Man Made a Bar. Morgan Wallen, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. In 2014 werd hij ontdekt tijdens de tv-show The Voice. En hij acteert The All-American Boy met jeans, cowboy boots en een baseball cap. De man heeft 121 hits in Amerika, waaronder 26 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Morgan Wallen, I Wrote the Book.

Morgan Wallen, I Wrote the Book. Het was de eerste grote hit voor The Marmalade uit Schotland. Het nummer eindigde 6 in de Engelse hitparade. En de single werd niet uitgebracht in Amerika, want een cover van The Grassroots was een grote hit in Amerika, Canada en Australië. The Marmalade, Love and Things.

The Marmalade, Lovin' Things. Steve Freund, dat is een blanke bluesgitarist uit New York. Hij was ook actief in Chicago en tegenwoordig opereert hij vanuit San Francisco. En daar heeft hij zijn eigen band met mondharmonica-speler R.J. Mitchell en gitarist Rusty Sin. Steve Freund, You Were a Good Old Ride.

Steve Freund, you were a good old ride. The Quotations, dat was een band uit Liverpool met zanger Johnny Gustafson. En hij kwam uit de Mercy Beats en ook drummer John Banks kwam uit de Mercy Beats. En Johnny Gustafson zagen we later terug bij Roxy Music. The Quotations, Cool It.

The Quotations, Cool It. De band The John Smith Affair uit Nottingham maakte een nieuwe start onder een nieuwe naam, Witchwat, met zanger Eddie Young. En de band probeerde met covers hits te scoren. En dit was een cover van Crazy Elephant. En het werd geen hit. Witchwat, Gimme Gimme Good Lovin'.

Which What, Gimme Gimme Good Lovin'. Jimmy LaFave uit Austin trok ook in Nederland volle zalen. In 2017 overleed hij op 61-jarige leeftijd aan een agressieve vorm van kanker. Hij runde in Amerika met een bevriende zakenman twee bekende studio's. De Cedar Creek Recording in Austin en Cherokee Creek Recording in Cherokee. Jimmy LaFave, When the Tears Fall.

Jubilar Faith, When the Tears Fall. Circus, dat was een voortzetting van de Engelse band The Stormfield Shakers. En deze compositie is van zanger Philip Goodhand Tate. En de producer was Mike Dabow. En hij was de opvolger van Paul Jones als zanger van Manfred Mann. Circus, Gone Are the Songs of Yesterday.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury Volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En zijn vriend Kenny Rogers, met wie hij in Houston opgroeide, had een grote hit met dit nummer. Het nummer werd ook nog opgenomen door Nick Cave, Tinsley Ellis, Free, Betty LaVette, Jerry Lee Lewis, Willie Nelson en Wayne Perkins. Mickey Newbury, Just Dropped In.

Mickey Newbury just dropped in. Matt Anderson uit Canada heeft een trouwe aanhang in Nederland. Hij komt uit de band Flat Top uit New Brunswick. En hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, Greg Hellman, de Tradition Trucks Band, Little Feat, America, Johnny Lang en Bad Heart. Matt Anderson, Broken Man.

Matt Anderson, Broken Man. Tim Rice, de zanger van de band The Good Thing Brigade, mocht een solo-single opnemen bij EMI en hij noemde zich Jason Crest. Maar na 5 singles had Jason Crest nog steeds geen hit en werd zijn contract niet verlengd. En hij stond met lege handen, want de andere bandleden hadden intussen een nieuwe band begonnen, High Broom. En Jason Crest hebben we nooit meer teruggezien. Jason Crest, Lemon Tree.

0: Jason Crest, Lemon Tree. Tom Jones is intussen 85 jaar en maakt alleen nog muziek die hij zelf leuk vindt. En daar zijn zijn fans niet altijd even blij mee. Maar hij verkocht 100 miljoen albums, had 76 hits, 110 nummer 1 hits. De man is financieel onafhankelijk en doet waar hij zin in heeft. Dit komt van het album Praise and Blame. Tom Jones, Nobody's Fault But Mine.
1: No.

and my soul be lost. Nobody's fault but mine.

0: not his fault, but mine.
1: Tom Jones, Nobody's Fault But Mine. De Casuals uit Londen wonnen de talentenjacht Opportunity Knox en het leverde een contract op in Italië, waar ze ruim 20 jaar bleven spelen. De band had een hit in Engeland met een compositie van Marty Wilde en dat was ook al een hit geweest voor de Bystanders uit Wales. Maar deze single eindigde 2 in de Engelse hitparade, The Casuals, Jazzaman.

De Casuals, Jasmine. Chris Stapleton had er in 2015 een nummer 1 hit mee in Amerika en het werd tevens een hit in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1983 was het al een hit voor George Jones. Dat werd 1 in Canada en 2 in Amerika. En de originele versie stamt uit 1981 en eindigde 77 in Amerika. En die originele versie was van David Allan Coe, Tennessee Whiskey.

David Allan Coe, Tennessee Whiskey. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Honeybus, dat was de band van zanger Pete Dello. Na twee geflopte singles was de derde wel raak. Dat werd een top 10 hit in Engeland. Maar desondanks kwam songwriter en zanger Pete Dello tot de conclusie dat de muziekscene niets voor hem was. Hij stopte ermee. En dit nummer zat nog jaren in een televisiecommercial van dieetbrood Nimble in Engeland. De Honeybus, I Can't Let Maggie Go.

0: Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
3: Hello, Joe, this is Harry. I'm back in Houston right now. What? I'm in the White House Hotel. That's Main Street South. You know that? 229. You're coming up? Well, we'll wait for you in the lobby. All right.
4: What time
3: can you make it? You think? About 30 minutes. That will be wonderful, Joe. See you then.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegen kwam op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een vervoerd visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiert altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking. Dan word je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed was Joe met mevrouw Hughes in huur te liggen.
0: Zo heurt wel, ja.
1: Ja, hoewel Josie vrouw, we hebben het ook nog even opzocht, die was toen in de wasserette bezig.
0: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
0: Ja.
1: Nou, Jody liet ons het huis zien en we kwamen natuurlijk door het hele huis heen. En daar hingen allerlei trofeeën aan de muur die Joe ons met gepaste trots zien liet. Hè?
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja, allerlei prachtige dingen. Ook uit de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Dat had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd, voor een blues muzikant natuurlijk, heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdiensten kregen.
0: Net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden geloven.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
2: That's in Utrecht. Yeah, that's just the one.
0: Guitar Hughes met
2: that's the one in Utrecht with the horn section.
3: Great again. I was great again that time.
2: Yeah.
3: Watch the step down.
2: Yeah.
3: This is in Utrecht.
2: Yeah. There were the photographs you...
3: This is at Rockefeller's.
2: Yeah. Where's there?
3: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
2: Uh-huh.
3: Blue spot. Oh, that's it. That's the one I'm afraid of playing on the Shades player.
2: Uh-huh.
3: When I was a kid. This was on that last festival.
2: Where together... Achlinhof, yes. That is in Tiel. Yeah. With what's the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. He organized it. Yeah.
3: Both of those pages are from Utrecht.
2: Yes. Yeah.
3: This is my first record right there, Kangaroo label.
2: On the that was your first record. On the Kangaroo label.
3: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
2: Yeah.
3: This is my first album on Double Trouble, second one.
2: Uh-huh.
3: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
2: Oh yeah, Blacktop. Mm-hmm. Hey,
3: that's the Blacktop if you want to see the blues.
2: Yeah, that's the one we turned on, I guess.
3: That's the last thing on Blacktop, that Gulf Coast Blues.
2: That one, mm-hmm. Uh-huh.
4: What kind of certificates are hanging there and there?
3: This, I got this overseas somewhere. You have to read that.
4: I can see it. Second festival. Torita Oceana. Italy, name again. Italy.
3: Yeah.
4: Somewhere in Italy. Joe Jukes in the Texas Blues Band.
2: Oh, you played Italy as well.
4: Con simpatia.
2: Uh-huh.
4: That's nice.
3: This, that was just something for my birthday, I think.
4: Uh-huh. Happy birthday. Yeah. Bernadine and Lorenzo.
3: Mm. Oh, yeah. This, I took a picture of that placard. That's the first time I played Utrecht.
2: I've got the, I've got them as well. Yeah.
4: Wow.
3: So I had one of those cards. I got here and lost, so the next time I came, I took a picture of it. But I had the second show, I think BB headlined that second show I was on. Yeah. I had one of those, and I don't know what happened to them. This is a certificate from the city of Houston.
2: Oh, yeah. Appreciation, yes.
3: But it's just my little
2: yeah
3: thing, kind of keep me up with myself.
2: Yeah, that's what I did. I just got this whole thing, but I lived at a flat, you know, in the north.
3: Uh-huh.
2: But I left for a small, just what you did, you know,
3: uh-huh.
2: to a small village, uh-huh. and I live in at the edge, you know, gonna live at the edge, and so I can look into the countryside, you know.
3: Oh yeah.
2: It's just about the same as you done. So you come uh-huh. from there to this.
3: mm-hmm. Yeah.
2: Yeah, and I got to take all these things from the wall, you know. Got to be mm-hmm. there with careful with it because the glue, you know, you have to go like.
3: Yeah. I just ought to put them up with those little pins so you can just take them right down. Mm-hmm.
4: And put them I see some wooden shoes over here.
3: Oh yeah, my wife got those the last time we were in Utrecht. She got them for gifts and they ended up there. I don't know what she got enough of them to give whoever she wanted to give them some, but just didn't get enough, so she just kept.
4: Okay, Harry, translate something.
2: Yeah, ik zat zelf even naar te luisteren van over die klompen. Ik heb het niet helemaal mee.
4: Nee, maar gewoon alles hier.
2: Nou, kijk, hier heb je dus een geboortecertificaat of een certificaat van appreciation van de gemeente Houston. Nou, verder heb je dus hier allemaal. De platen van Joe, ja. Hè? Craftsman en Blacktop Records allemaal.
4: En waar is hier?
2: Waar? Ja, waar is hier is in Missouri City. En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste plaat op een kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
4: En dat allemaal in de slaapkamer van
2: Joe, ja.
4: Mr. Joe Guitar Hughes.
2: Ja.
4: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd... Down and Depressed, Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal uit Houston en allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft op veel platen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met gespeeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines, door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddie's Lounge. Maar zijn muziek, die kunnen wij u vanzelf wel horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. U die bracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwamen wij later op onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je er dan voor staat, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af en hij weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is. Dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen, nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel, het is eindelijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je het Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij Etta's Lounge terecht.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zouden me even aanzetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: Hey, go back. Kan je make it go the other way?
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's a switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta stop.
4: Yeah. Yeah, yeah. Yeah, there it goes. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah, and Grady Gaines on Sunday night.
0: Uh-huh.
5: Uh-huh. Grady Gaines here every Sunday.
6: I know Grady. He was a
5: with there. Yeah.
6: And I've seen Grady in
4: home
6: as well.
4: Uh-huh. And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kinds.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
7: How long the place been here?
5: Yeah. Oh, we've been here 21 years.
4: So?
5: Uh-huh.
4: 21 years. It's a famous place.
5: It's a which kind of place?
4: Is it what?
5: Famous? Yeah, very famous here. Yeah. Yeah.
6: From all kinds
5: of people come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Ja, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond, waar wij het niet kunnen zien, in Edda's Lounge op Scotts in Houston. Hier een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondlopen met die club, want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator, die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club wordt zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt, 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd wordt door Paul Meeldijk en samensteld en presenteerd wordt door Harry Musquet en Albert Haar. De besluit met een nummer van
1: Freddie King en dat heet The Texas Flyer.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur, een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek. De unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creoolse en Amerikaanse.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Elmo James uit 1959. En de hele blueswereld stortte zich op dat nummer. Het werd opgenomen door Sonny Boy Williamson, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Magic Slim, George Thorogood, Gary Moore, Johnny Winter, Mike Bloomfield, Etta James en Leslie West. Maar het werd ook opgenomen door Cuby and the Blizzards. The Sky is Crying.